ben Maurice Vermeter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De veiligheid op en rond het Centraal Station van Dordrecht moet beter, vindt Dolomina. De actiegroep demonstreert volgende week zaterdag de hele dag bij het station. Vooral in de avonduren en de nacht is het op en rond het station onveilig voor vrouwen, zegt Dolomina. De gemeente Dordrecht, de NS en ProRail moeten daarom zorgen voor meer beveiliging, betere handhaving en minder donkere plekken in de looproutes rond het station, vindt de actiegroep. Maarten van der Weijden is te ziek om vandaag een cheque uit te reiken aan het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. De zwemmer moest gisteren zijn 22 steden zwemtocht opgeven vanwege buikklachten. Hij hoopte dat hij vandaag fit genoeg zou zijn om de ruim 6 ton te overhandigen die hij heeft opgehaald voor onderzoek naar kinderkanker. Maar dat gaat nu volgende week gebeuren. Van der Weijden begon maandag aan wat zijn laatste grote zwemtocht moest gaan worden. Woensdag was hij al niet lekker en ging hij niet van start. Donderdag ging hij bij Nieuwpoort opnieuw in het water, maar hij stopte een dag later. Definitief. Een 16-jarige nepagent uit Rotterdam is betrapt met sieraden en 1000 euro in zijn onderbroek. Het gaat om spullen die hij had buitgemaakt bij een oudere vrouw in Tilburg. Hij had haar samen met een 18-jarige Rotterdammer wijsgemaakt dat boeven via haar tv konden zien of ze thuis was. Hij zou de tv opnieuw komen afstellen. Eenmaal binnen beroofde hij de vrouw van sieraden en haar pinpas. Toen de 2000 euro pinde, sloeg de bank alarm. De politie kon het tweetal daarop volgen naar Dordrecht. En daar zijn ze opgepakt, met de buit dus nog bij zich. Max Verstappen is als 60 geëindigd bij de sprintrace bij de laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 miste snelheid om mee te kunnen strijden vooraan. Hij hield wel Lewis Hamilton achter zich. George Russell reed vanaf de start aan de leiding en stond die plek niet meer af. Het was de eerste en laatste sprintrace ooit in Zandvoort. De kwalificatie voor de Grand Prix van morgen begint om 4:00. Het weer vanmiddag steeds vaker de zon. 20 graden is het. Vanavond is het helder en droog. Vannacht ook 10 graden wordt het dan. Morgen hebben we af en toe zon met een kleine kans op een bui. In de middag zien we wat vaker de zon. Wordt het ook droog en dan is het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De veiligheid op en rond het Centraal Station van Dordrecht moet beter, vindt Dolomina. De actiegroep demonstreert volgende week zaterdag de hele dag bij het station. Vooral in de avonduren en de nacht is het op en rond het station onveilig voor vrouwen, zegt Dolomina. De gemeente Dordrecht, de NS en ProRail moeten daarom zorgen voor meer beveiliging, betere handhaving en minder donkere plekken in de looproutes rond het station, vindt de actiegroep. Maarten van der Weijden is te ziek om vandaag een cheque uit te reiken aan het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. De zwemmer moest gisteren zijn 22-stedenzwemtocht opgeven vanwege buikklachten. Hij hoopte dat hij vandaag fit genoeg zou zijn om de ruim 6 ton te overhandigen die hij heeft opgehaald voor onderzoek naar kinderkanker. Maar dat gaat nu volgende week gebeuren. Van der Weijden begon maandag aan wat zijn laatste grote zwemtocht moest gaan worden. Woensdag was hij al niet lekker en ging hij niet van start. Donderdag ging hij bij Nieuwpoort opnieuw in het water, maar hij stopte een dag later. Definitief. Een 16-jarige nepagent uit Rotterdam is betrapt met sieraden en 1000 euro in zijn onderbroek. Het gaat om spullen die hij had buitgemaakt bij een oudere vrouw in Tilburg. Hij had haar samen met een 18-jarige Rotterdammer wijsgemaakt dat boeven via haar tv konden zien of ze thuis was. Hij zou de tv opnieuw komen afstellen. Eenmaal binnen beroofde hij de vrouw van sieraden en haar pinpas. Toen de 2000 euro pinde, sloeg de bankalarm. De politie kon het tweetal daarop volgen naar Dordrecht en daar zijn ze opgepakt, met de buit dus nog bij zich. Max Verstappen is als 60 geëindigd bij de sprintrace bij de laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 miste snelheid om mee te kunnen strijden vooraan. Hij hield wel Lewis Hamilton achter zich. George Russell reed vanaf de start aan de leiding en stond die plek niet meer af. Het was de eerste en laatste sprintrace ooit in Zandvoort. De kwalificatie voor de Grand Prix van morgen begint om 4 uur. Het weer vanmiddag steeds vaker de zon, 20 graden is het. Vanavond is het helder en droog, vannacht ook 10 graden wordt het dan. Morgen hebben we af en toe zon met een kleine kans op een bui. In de middag zien we wat vaker de zon, wordt het ook droog en dan is het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Ik ben Maurice Vermeter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De veiligheid op en rond het Centraal Station van Dordrecht moet beter, vindt Dolomina. De actiegroep demonstreert volgende week zaterdag de hele dag bij het station. Vooral in de avonduren en de nacht is het op en rond het station onveilig voor vrouwen, zegt Dolomina. De gemeente Dordrecht, de NS en ProRail moeten daarom zorgen voor meer beveiliging, betere handhaving en minder donkere plek in de looproutes rond het station, vindt de actiegroep. Maarten van der Weijden is te ziek om vandaag een cheque uit te reiken aan het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. De zwemmer moest gisteren zijn 22 stedenzwemtocht opgeven vanwege buikklachten. Hij hoopte dat hij vandaag fit genoeg zou zijn om de ruim 6 ton te overhandigen die hij heeft opgehaald voor onderzoek naar kinderkanker. Maar dat gaat nu volgende week gebeuren. Van der Weijden begon maandag aan wat zijn laatste grote zwemtocht moest gaan worden. Woensdag was hij al niet lekker en ging hij niet van start. Donderdag ging hij bij Nieuwpoort opnieuw in het water, maar hij stopte een dag later. Definitief. Een 16-jarige nepagent uit Rotterdam is betrapt met sieraden en 1000 euro in zijn onderbroek. Het gaat om spullen die hij had buitgemaakt bij een oudere vrouw in Tilburg. Hij had haar samen met een 18-jarige Rotterdammer wijsgemaakt dat boeven via haar tv konden zien of ze thuis was. Hij zou de tv opnieuw komen afstellen. Eenmaal binnen beroofde hij de vrouw van sieraden en haar pinpas. Toen de 2000 euro pinde, sloeg de bankalarm. De politie kon het tweetal daarop volgen naar Dordrecht en daar zijn ze opgepakt, met de buit dus nog bij zich. Max Verstappen is als 60 geëindigd bij de sprintrace bij de laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 miste snelheid om mee te kunnen strijden vooraan. Hij hield wel Lewis Hamilton achter zich. George Russell reed vanaf de start aan de leiding en stond die plek niet meer af. Het was de eerste en laatste sprintrace ooit in Zandvoort. De kwalificatie voor de Grand Prix van morgen begint om 4 uur. Het weer vanmiddag steeds vaker de zon, 20 graden is het. Vanavond is het helder en droog, vannacht ook 10 graden wordt het dan. Morgen hebben we af en toe zon met een kleine kans op een bui. In de middag zien we wat vaker de zon, wordt het ook droog en dan is het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM, één radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 100.

0: 6 uur.
1: Ik ben Maurice Vermeter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De veiligheid op en rond het Centraal Station van Dordrecht moet beter, vindt Dolomina. De actiegroep demonstreert volgende week zaterdag de hele dag bij het station. Vooral in de avonduren en de nacht is het op en rond het station onveilig voor vrouwen, zegt Dolomina. De gemeente Dordrecht, de NS en ProRail moeten daarom zorgen voor meer beveiliging, betere handhaving en minder donkere plekken in de looproutes rond het station, vindt de actiegroep. Maarten van der Weijden is te ziek om vandaag een cheque uit te reiken aan het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. De zwemmer moest gisteren zijn 22-stedenzwemtocht opgeven vanwege buikklachten. Hij hoopte dat hij vandaag fit genoeg zou zijn om de ruim 6 ton te overhandigen die hij heeft opgehaald voor onderzoek naar kinderkanker. Maar dat gaat nu volgende week gebeuren. Van der Weijden begon maandag aan wat zijn laatste grote zwemtocht moest gaan worden. Woensdag was hij al niet lekker en ging hij niet van start. Donderdag ging hij bij Nieuwpoort opnieuw in het water, maar hij stopte een dag later. Definitief. Een 16-jarige nepagent uit Rotterdam is betrapt met sieraden en 1000 euro in zijn onderbroek. Het gaat om spullen die hij had buitgemaakt bij een oudere vrouw in Tilburg. Hij had haar samen met een 18-jarige Rotterdammer wijsgemaakt dat boeven via haar tv konden zien of ze thuis was. Hij zou de tv opnieuw komen afstellen. Eenmaal binnen beroofde hij de vrouw van sieraden en haar pinpas. Toen de 2000 euro pinde, sloeg de bankalarm. De politie kon het tweetal daarop volgen naar Dordrecht en daar zijn ze opgepakt, met de buit dus nog bij zich. Max Verstappen is als 6e geëindigd bij de sprintrace bij de laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 miste snelheid om mee te kunnen strijden vooraan. Hij hield wel Lewis Hamilton achter zich. George Russell reed vanaf de start aan de leiding en stond die plek niet meer af. Het was de eerste en laatste sprintrace ooit in Zandvoort. De kwalificatie voor de Grand Prix van morgen begint om 4 uur. Het weer vanmiddag steeds vaker de zon. 20 graden is het. Vanavond is het helder en droog. Vannacht ook 10 graden wordt het dan. Morgen hebben we af en toe zon met een kleine kans op een bui. In de middag zien we wat vaker de zon. Wordt het ook droog en dan is het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Enige.

0: van 7 uur.
1: Ik ben Maurice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De veiligheid op en rond het Centraal Station van Dordrecht moet beter, vindt Dolomina. De actiegroep demonstreert volgende week zaterdag de hele dag bij het station. Vooral in de avonduren en de nacht is het op en rond het station onveilig voor vrouwen, zegt Dolomina. De gemeente Dordrecht, de NS en ProRail moeten daarom zorgen voor meer beveiliging, betere handhaving en minder donkere plek in de looproutes rond het station, vindt de actiegroep. Maarten van der Weijden is te ziek om vandaag een cheque uit te reiken aan het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. De zwemmer moest gisteren zijn 22-stedenzwemtocht opgeven vanwege buikklachten. Hij hoopte dat hij vandaag fit genoeg zou zijn om de ruim 6 ton te overhandigen die hij heeft opgehaald voor onderzoek naar kinderkanker. Maar dat gaat nu volgende week gebeuren. Van der Weijden begon maandag aan wat zijn laatste grote zwemtocht moest gaan worden. Woensdag was hij al niet lekker en ging hij niet van start. Donderdag ging hij bij Nieuwpoort opnieuw in het water, maar hij stopte een dag later. Definitief. Een 16-jarige nepagent uit Rotterdam is betrapt met sieraden en 1000 euro in zijn onderbroek. Het gaat om spullen die hij had buitgemaakt bij een oudere vrouw in Tilburg. Hij had haar samen met een 18-jarige Rotterdammer wijsgemaakt dat boeven via haar tv konden zien of ze thuis was. Hij zou de tv opnieuw komen afstellen. Eenmaal binnen beroofde hij de vrouw van sieraden en haar pinpas. Toen de 2000 euro pinde, sloeg de bankalarm. De politie kon het tweetal daarop volgen naar Dordrecht en daar zijn ze opgepakt, met de buit dus nog bij zich. Max Verstappen is als 6e geëindigd bij de sprintrace bij de laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 miste snelheid om mee te kunnen strijden vooraan. Hij hield wel Lewis Hamilton achter zich. George Russell reed vanaf de start aan de leiding en stond die plek niet meer af. Het was de eerste en laatste sprintrace ooit in Zandvoort. De kwalificatie voor de Grand Prix van morgen begint om 4 uur. Het weer vanmiddag steeds vaker de zon, 20 graden is het. Vanavond is het helder en droog, vannacht ook 10 graden wordt het dan. Morgen hebben we af en toe zon met een kleine kans op een bui. In de middag zien we wat vaker de zon, wordt het ook droog en dan is het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

0: ben Aris Vermeter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De veiligheid op en rond het Centraal Station van Dordrecht moet beter, vindt Dolomina. De actiegroep demonstreert volgende week zaterdag de hele dag bij het station. Vooral in de avonduren en de nacht is het op en rond het station onveilig voor vrouwen, zegt Dolomina. De gemeente Dordrecht, de NS en ProRail moeten daarom zorgen voor meer beveiliging, betere handhaving en minder donkere plekken in de looproutes rond het station, vindt de actiegroep. Maarten van der Weijden is te ziek om vandaag een cheque uit te reiken aan het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. De zwemmer moest gisteren zijn 22 steden zwemtocht opgeven vanwege buikklachten. Hij hoopte dat hij vandaag fit genoeg zou zijn om de ruim 6 ton te overhandigen die hij heeft opgehaald voor onderzoek naar kinderkanker. Maar dat gaat nu volgende week gebeuren. Van der Weijden begon maandag aan wat zijn laatste grote zwemtocht moest gaan worden. Woensdag was hij al niet lekker en ging hij niet van start. Donderdag ging hij bij Nieuwpoort opnieuw in het water, maar hij stopte een dag later. Definitief. Een 16-jarige nepagent uit Rotterdam is betrapt met sieraden en 1000 euro in zijn onderbroek. Het gaat om spullen die hij had buitgemaakt bij een oudere vrouw in Tilburg. Hij had haar samen met een 18-jarige Rotterdammer wijsgemaakt dat boeven via haar tv konden zien of ze thuis was. Hij zou de tv opnieuw komen afstellen. Eenmaal binnen beroofde hij de vrouw van sieraden en haar pinpas. Toen de 2000 euro pinde, sloeg de bank alarm. De politie kon het tweetal daarop volgen naar Dordrecht. En daar zijn ze opgepakt, met de buit dus nog bij zich. Max Verstappen is als 6e geëindigd bij de sprintrace bij de laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 miste snelheid om mee te kunnen strijden vooraan. Hij hield wel Lewis Hamilton achter zich. George Russell reed vanaf de start aan de leiding en stond die plek niet meer af. Het was de eerste en laatste sprintrace ooit in Zandvoort. De kwalificatie voor de Grand Prix van morgen begint om 4:00. Het weer vanmiddag, steeds vaker de zon. 20 graden is het. Vanavond is het helder en droog. Vannacht ook 10 graden wordt het dan. Morgen hebben we af en toe zon met een kleine kans op een bui. In de middag zien we wat vaker de zon. Wordt het ook droog en dan is het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.

0: Ik ben Maurice Vermeter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De veiligheid op en rond het Centraal Station van Dordrecht moet beter, vindt Dolomina. De actiegroep demonstreert volgende week zaterdag de hele dag bij het station. Vooral in de avonduren en de nacht is het op en rond het station onveilig voor vrouwen, zegt Dolomina. De gemeente Dordrecht, de NS en ProRail moeten daarom zorgen voor meer beveiliging, betere handhaving en minder donkere plekken in de looproutes rond het station, vindt de actiegroep. Maarten van der Weijden is te ziek om vandaag een cheque uit te reiken aan het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. De zwemmer moest gisteren zijn 22 stedenzwemtocht opgeven vanwege buikklachten. Hij hoopte dat hij vandaag fit genoeg zou zijn om de ruim 6 ton te overhandigen die hij heeft opgehaald voor onderzoek naar kinderkanker. Maar dat gaat nu volgende week gebeuren. Van der Weijden begon maandag aan wat zijn laatste grote zwemtocht moest gaan worden. Woensdag was hij al niet lekker en ging hij niet van start. Donderdag ging hij bij Nieuwpoort opnieuw in het water, maar hij stopte een dag later. Definitief. Een 16-jarige nepagent uit Rotterdam is betrapt met sieraden en 1000 euro in zijn onderbroek. Het gaat om spullen die hij had buitgemaakt bij een oudere vrouw in Tilburg. Hij had haar samen met een 18-jarige Rotterdammer wijsgemaakt dat boeven via haar tv konden zien of ze thuis was. Hij zou de tv opnieuw komen afstellen. Eenmaal binnen beroofde hij de vrouw van sieraden en haar pinpas. Toen de twee 1000 euro pinden, sloeg de bankalarm. De politie kon het tweetal daarop volgen naar Dordrecht. En daar zijn ze opgepakt, met de buit dus nog bij zich. Max Verstappen is als 60 geëindigd bij de sprintrace bij de laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 miste snelheid om mee te kunnen strijden vooraan. Hij hield wel Lewis Hamilton achter zich. George Russell reed vanaf de start aan de leiding en stond die plek niet meer af. Het was de eerste en laatste sprintrace ooit in Zandvoort. De kwalificatie voor de Grand Prix van morgen begint om 4:00. Het weer vanmiddag steeds vaker de zon. 20 graden is het. Vanavond is het helder en droog. Vannacht ook 10 graden wordt het dan. Morgen hebben we af en toe zon met een kleine kans op een bui. In de middag zien we wat vaker de zon. Wordt het ook droog en dan is het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Drechtstad FM.

0: van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Eendrachtstraat in Rotterdam is een man zwaar gewond geraakt na een steekpartij. De man was na een ruzie in zijn been gestoken. Agenten waren al snel bij de gewonde man, die toen nog rechtop kon staan. Ondanks het optreden van de agenten zakte het slachtoffer niet veel later in elkaar. Hij moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. Volgens een 112-correspondent ter plekke werd er een mes gevonden, maar het is niet duidelijk of dat mes ook is gebruikt bij de steekpartij. De aanleiding van de steekpartij zou een ruzie zijn geweest op de Boomgaardstraat. Vanaf die plek zou de slachtoffer en dader naar de Eendrachtstraat zijn gerend. De politie doet nog verder onderzoek. Aan de Verlengde Motorstraat in Rotterdam is vannacht een automobilist hard op een fietsenrek gebotst. De bestuurder zou onder invloed zijn geweest van alcohol en drugs en verloor bij het rijden de macht over het stuur. Hij is vanaf de weg met zijn auto op de stoep beland en tot stilstand gekomen bij het fietsenrek. Onderweg had hij ook nog een prullenbak omver gereden. De bestuurder is aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed. Foto's zijn dozen met lachgascilinders te zien. De auto is door een berger weggesleept. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren ontslagen vanwege corruptie. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Aanleiding voor het onderzoek was een artikel in NRC een paar jaar geleden over fraude bij aanbestedingen bij bouwprojecten. Bedrijven zouden ambtenaren hebben omgekocht. Na de berichtgeving stuurde de gemeente 1 betrokken ambtenaar met pensioen. 2 andere ambtenaren werden hangend het onderzoek geschorst. Inmiddels is volgens de gemeente gebleken dat hun gedragingen ernstiger waren dan gedacht. En daarom zijn ze nu dus ontslagen. De OM doet nog onderzoek. In totaal worden er 11 mensen verdacht. Op de N470 bij Berkel en Roderijs is gisteravond een auto hard tegen een verkeersbord gebotst. De auto kwam na de botsing tientallen meters verder achter een geluidswal tot stilstand. Het ongeluk gebeurde iets voor 9 uur gisteravond, vlak voor de rotonde bij de Noordeinseweg. Door nog onbekende oorzaak raakte de automobilist van de weg. Volgens een 112-fotograaf ter plekke was er niemand bij de auto toen de hulpdiensten arriveerden. Een bergingsbedrijf kwam ter plaatse om de auto weg te halen. De politie zoekt nog uit wie het voertuig bestuurde. Het weer dan, het is vandaag af en toe zonnig en het blijft droog. Het is rustig weer en de middagtemperatuur komt uit op 21 of 22 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

Zo, en ik zeg een hele goede morgen, lieve mensen. Wat gezellig dat jullie erbij zijn bij de Rechtsstad FM. 2 uur gezonde radioactiviteit, daar is het weer tijd voor. Want het is zondagmorgen, net na 10 uur. De eerste nieuwe release kwam direct al aan je voorbij. En die was geleverd door Sarah Reeves en Dancing on My Own. Ja, alle vakantieperikelen zijn nu echt achter de rug. Dat betekent dat we in het eerste uur weer nieuwe releases hebben. In het tweede uur weer onze vaste rubrieken. Kortom, we hebben heerlijk weer een fijn programma. Zo gaan we nu luisteren naar nieuwe muziek van For King and Country. De track heet Allee en dat is eigenlijk een afkorting voor Alleluia. MUZIEK

zo. En dat waren een paar platen waar je toch best vrolijk van zou kunnen worden. Ik in ieder geval wel. Je hoorde Zoe Music en haar nieuwste single What's Got Work. Daarvoor voor King & Country en Allee. Is het tijd geworden voor We The Kingdom. En dat formatietje dat is eigenlijk op dit ogenblik toch wel een beetje op de country stijl, om het maar zo te zeggen. Dat hoor je ook al heel duidelijk in deze plaat. De nieuwste. En hij heet Take Me Home.

Zo en zo gingen we dus van country naar dance met GV3 in samenwerking met Gospel Remix. Je hoorde Don't Wanna Look Back. Daarvoor We The Kingdom en Take Me Home. Is het tijd geworden voor eigenlijk toch wel een beetje wat klassieker stemgeluid. En misschien ook wat klassiekere muziek. In ieder geval een stukje rustiger aan. Sherry Farina heeft in dit geval een keer samengewerkt met iemand. En die iemand heet Chase Skelton. En samen maakten ze deze plaat. Your Words.

Brian Ellis en No Halo, zijn nieuwste single, daarvoor Sherry Farina in samenwerking met Chase Skelton en Your Word. Zo, en dan is het tijd gewoon om, ja, wat zullen we zeggen, is het country, is het een beetje popfolk? Ik denk dat het er eigenlijk een beetje tussenin zit. In ieder geval is dit de nieuwe Madeline Ray en ik vind toch wel dat hij erg leuk is. Hier is To Be Loved.

zo hoor je dus allerlei stijlen muziek. Ja, allemaal vanuit de christelijke wereld. Zo dus ook rock. Dit was Stephen Stanley en Ain't On Me. Daarvoor hoorde je Madeline Ray en To Be Loved. Ja, en zo zijn we dus iedere zondagmorgen tussen 10 en 12 uur te horen op jouw Drechtstad FM. En ik moet zeggen dat we daar blij mee zijn. Tenminste, ja, ik hoop eigenlijk jullie ook. De volgende dame, die nam eigenlijk vroeger allemaal plaatjes op. In ieder geval, ze schreef platen en die liet ze dan door andere mensen opnemen. Ik heb het dan over Alicia Reisman. Vroeger werkte ze dus onder de werknaam Reezy Collective. Ondertussen heeft ze zelf de stoute schoenen aangetrokken. Met andere woorden, ze zingt nu haar eigen geschreven liedjes zelf in. En dat hoor je nu dus ook. Deze track heet Nobody. En ik zou zeggen, laten we maar eens luisteren wat deze dame er allemaal van maakt.

ja, That's Love. Je hoort de muziek van Don Reddy. Daarvoor dus Alicia Reisman, die eindelijk de stoute schoenen heeft aangetrokken en haar eigen liedjes inzingt. En deze heette dus Nobody. Bij de volgende meneer heb ik eigenlijk soms het gevoel dat hij niet helemaal een vaste stijl heeft. Nu ook weer heeft hij een single gemaakt waar zelfs een bepaalde vorm van spanning in zit. Het is gemaakt door Aaron Just. En deze artiest die gaat al wel een poosje mee. En heeft zijn nieuwe single genoemd Lazarus.

Ja, een samenwerking tussen Jay Steph, Katie Reynolds en Tapestry Worship en Search Me, Oh God. Daarvoor hoorde je dus Lazarus van de artiest Aaron Shust. Is het tijd geworden om eens even lekker wat met zondagen te gaan doen? Want ja, daar zijn wij natuurlijk uit. Met andere woorden, hier is Sundays van Josiah Queen.

treedt ook nog wel eens op samen met haar man. Ja, die heet namelijk Evan Ford en deze dame heet dan Eris Ford. Je hoorde haar met Lifeline. Zoals gezegd, daarvoor dus Mr. Josiah Queen. Zijn nieuwste single heet Sundays. En dan heb je soms wel eens een samenwerking waarvan dat je denkt bij jezelf... Hey, die had ik niet op mijn bingo kaart staan. En toch is het gebeurd, want je gaat beluisteren Limo Blaze in samenwerking met Seth Slaughter. Deze heet What I Believe.

Down. Daarvoor Limo Blaze samen met Seth Sleuter en What I Believe. Is het tijd geworden om afscheid van je te gaan nemen? Tenminste in zoverre afscheid van eigenlijk het eerste uur. Want de laatste nieuwe release komt eraan. Daarna zijn we terug met nog een uur gezonde radioactiviteit. Maar daarin dan wel met onze welbekende rubrieken. Zoals een schijf van vijf, een schijnwerper, een Nederlandstalig moment. Schijnwerper, flashback, die slaan we nog heel eventjes over. Die doen we volgende week weer. We gaan dit uurtje afsluiten met Shepard, Jerome Dillard en Angel Cintron. En het heet Jehovah Jireh. Ik zeg tot straks.

0: nieuws van 11 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Eendrachtstraat in Rotterdam is een man zwaar gewond geraakt na een steekpartij. De man was na een ruzie in zijn been gestoken. Agenten waren al snel bij de gewonde man, die toen nog rechtop kon staan. Ondanks het optreden van de agenten zakte het slachtoffer niet veel later in elkaar. Hij moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. Volgens een 112-correspondent ter plekke werd er een mes gevonden, maar het is niet duidelijk of dat mes ook is gebruikt bij de steekpartij. De aanleiding van de steekpartij zou een ruzie zijn geweest op de Boomgaardstraat. Vanaf die plek zou de slachtoffer en dader naar de Eendrachtstraat zijn gerend. De politie doet nog verder onderzoek. Aan de Verlengde Motorstraat in Rotterdam is vannacht een automobilist hard op een fietsenrek gebotst. De bestuurder zou onder invloed zijn geweest van alcohol en drugs en verloor bij het rijden de macht over het stuur. Hij is vanaf de weg met zijn auto op de stoep beland en tot stilstand gekomen bij het fietsenrek. Onderweg had hij ook nog een prullenbak omver gereden. De bestuurder is aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed. Foto's zijn dozen met lachgascilinders te zien. De auto is door een berger weggesleept. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren ontslagen vanwege corruptie. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Aanleiding voor het onderzoek was een artikel in NRC een paar jaar geleden over fraude bij aanbestedingen bij bouwprojecten. Bedrijven zouden ambtenaren hebben omgekocht. Na de berichtgeving stuurde de gemeente 1 betrokken ambtenaar met pensioen. 2 andere ambtenaren werden hangend het onderzoek geschorst. Inmiddels is volgens de gemeente gebleken dat hun gedragingen ernstiger waren dan gedacht. En daarom zijn ze nu dus ontslagen. De OM doet nog onderzoek. In totaal worden er 11 mensen verdacht. Op de N470 bij Berkel en Roderijs is gisteravond een auto hard tegen een verkeersbord gebotst. De auto kwam na de botsing tientallen meters verder achter een geluidswal tot stilstand. Het ongeluk gebeurde iets voor 9 uur gisteravond, vlak voor de rotonde bij de Noordeinseweg. Door nog onbekende oorzaak raakte de automobilist van de weg. Volgens een 112-fotograaf ter plekke was er niemand bij de auto toen de hulpdiensten arriveerden. Bergingsbedrijf kwam ter plaatse om de auto weg te halen. De politie zoekt nog uit wie het voertuig bestuurde. Het weer dan, het is vandaag af en toe zonnig en het blijft droog. Het is rustig weer en de middagtemperatuur komt uit op 21 of 22 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht

Ja, let's get this party started. De opener van het tweede uur gezonde radioactiviteit werd geleverd door een live track van de Planet Shakers. Zoals gezegd, dus let's get this party started. Nou, we gaan natuurlijk niet starten. We zijn gewoon verder aan het gaan in het tweede uur gezonde radioactiviteit. Zometeen in de schijnwerper Matt Kearney. Koen van den Heuvel komt even een Nederlandstalig moment doen. En we hebben Damascus voor de overdrive naar ons welbekende programma Wij Houden het Hollands. Zo, en dat betekent dus dat we lekker weer wat te doen hebben. En daarom gaan we even verder met Ellie Holkamp. Zij kwam vorig jaar met een album getiteld A Far Country. En de track Oh Love neem ik voor je mee. Je luistert nog steeds naar Drechtstad FM.

0: er zijn inderdaad nog steeds mensen die dat denken. Gelukkig is er ook heel veel dat niet denkt. En dat is altijd toch wel prettig. Je hoorde Dax en Big Boys Don't Cry. En daarvoor Ellie Halkamp en Olaf van haar album Far Country.
1: Spot uit, schijnwerper aan.
0: Zo, dat is toch wel weer even geleden dat we daadwerkelijk een schijnwerper hadden. Dat hebben we dus bij deze weer wel. We zetten de schijnwerper op de artiest Matt Kearney. Is die specifiek een christelijke artiest? Nee. Maar is die wel heel erg open over zijn geloof? Dat is die dan weer wel. Daarbij zijn zijn teksten toch altijd cryptisch gezien, altijd toch wel weer gerelateerd aan geloof. En dat is een reden waarvan dat ik dacht bij mezelf: oké, dan mag jij gewoon mee bij ons in de schijnwerper. Hij heeft ondertussen een album of 8 gemaakt, maar dat was eigenlijk pas bij album nummer 6... dat hij zijn eigen geluid echt leek te vinden. En dat was een titeloos album. Met andere woorden, eigenlijk droeg hij dus gewoon zijn eigen naam. Daar ga je zometeen dan ook muziek van horen. Maar we gaan eerst zometeen nog naar het album Still Drowning in Nostalgia. En daarna dus Headlights Home van dat welbekende album Matt Kearney. We beginnen echter met de single Weakness in de schijnwerper.

de schijnwerper stond Matt Kearney en je hoorde Headlines Home van zijn album Matt Kearney. Daarvoor Watch Go van het album Still Drowning in Nostalgia. En Weakness is een single die je als eerste hoorde. En dat is eigenlijk ook zijn laatste uitgave tot op heden. Is het tijd geworden voor ons Nederlandstalig moment? Want ja, ook die komen gewoon gezellig weer terug. We hebben later nog een Nederlandstalig moment als overdrijf naar Wij Houden het Holland. Maar dat allemaal straks. Deze plaat heb je al wel vaker gehoord in dit programma, als je tenminste regelmatig luisteraar bent wel. Maar het is gewoon een hele fijne en leuke plaat wel. En Koen van den Heuvel die mag zich uitleven op dit singeltje, om het maar zo te zeggen. En we noemen deze dan ook Dagen als Vandaag.

0: liedjes. En Koen van den Neuvel mocht hem inzingen. Dagen als vandaag. En als je een beetje goed luistert en je let wat op, dan hoor je soms wat klanken van Ralf van Manen in. En dat is Koen van den Neuvel, zijn eigen stem. Hij heeft ooit meegedaan aan een of andere talentenjacht. Waar Ralf mede, hoe noem je het, jurylid was. En die zei, ik hoor hier en daar mezelf. En dat is dan toch eigenlijk ook best wel weer grappig. Zo, en dan zijn we toegekomen aan...
1: De beste hit hoor je hier.

Ja, Walking Free van Micah Tyler hoorde je. Het woord Walking heb ik losgelaten op de platencollectie om daarmee de schijf van 5 samen te stellen. En ik merk dat mijn stem een beetje hees begint te worden. Dus ik hoop wel dat hij het volhoudt natuurlijk. Maar we gaan gewoon lekker door. De muziek blijft in ieder geval lekker. Dit is Fresh Start Worship en Walking on Water.

altijd stevige muziek van Manifest. Je hoorde Walking on Water. Daarvoor ook Walking on Water, alleen dan van Fresh Start Worship. En dan gaan we nog een keer wandelen, maar dan samen met God, om het maar zo te zeggen. Walking with My God. Popmuziek van Therion. In dit geval ook samen met de formatie Lindy.

Walking on Waves hoorde je van Billy Bellinger. En dan wel precies te zijn een remix en een plaat uit 2022. Ja, en zo zijn we alweer aan het einde gekomen van onze schijf van 5. Wat betekent dat we gewoon even gezellig andere muziek gaan luisteren. Luister maar. Ah, vorige week presenteerden we deze als nieuw. En deze week herhalen we hem gewoon, want hij is zo lekker. Hier is Big World.

toch fijn dat we deze muziek iedere week weer mogen presenteren, hoor. Tussen 10 en 12 uur op de zondagmorgen mag dat iedere week. 2 uur gezonde radioactiviteit. We noemen het programma liefkozend gewoon Gospel Magazine. Dat hoort, want is het ook eigenlijk. Het is een soort van magazine. Ja, je hoort misschien niet zo heel veel informatie, want het gaat voornamelijk om de muziek. Maar het feit dat ik het eigenlijk een magazine noem, komt omdat het zoveel verschillende stijlen muziek zijn die we hebben. Zo hoorde je dus Matt Hammett en Walk on the Water Moment. Met daarvoor Natalie Lane en Big World. Trouwens, dat Big World, dat werd even een tijdje of heel kort beschuldigd dat het, hoe noem je het, AI zou zijn. Maar dat is het dus niet, want ik heb de dame namelijk zelf met de Big Band de boel zien inspelen. En dat allemaal wel via de socials natuurlijk, maar... Zij is echt een multi-instrumentaliste die ook zelf regelmatig gewoon akoestische nummertjes op de piano brengt en dat dan op de socials gooit. Dus AI, daar doen we in dit geval niet aan en daar geloven we ook niet in. Dit geloven we wel. Getting Old, dat hebben we natuurlijk allemaal. Hier is muziek van Taylor Wells.

Wells en Getting Old. En dat afkomstig van een gelijknamige EP. Zo, dan is het tijd geworden, helaas, maar wel de waarheid om afscheid van je te gaan nemen. Wil je meer weten over Gospel Magazine? Dat kan. Tenminste, als je graag op Facebook kijkt, dan mag je mijn naam even opzoeken. Dat is Theo Boer, niet Theo de Boer, maar Theo Boer. En zie je dan een kruis met uitzendstralen, is dat het account dat ik gebruik voor Gospel Magazine. Ook op Instagram kun je terecht. Daar hebben we namelijk een pagina dat heet gospelmagazine.rtv. Gospel Magazine. .rtv. En om niet te vergeten hebben we een playlist op Spotify, waar je eventueel de nieuwe releases nog terug kan luisteren en andere gospels. En die vind je onder op Spotify, onder Gospel Magazine, de woordjes niet los van elkaar schrijven, maar even aan elkaar. En ook daar hetzelfde logo. Is het tijd geworden voor natuurlijk zometeen, wij houden het Hollands, dat is ook van harte aanbevolen. Want de presentator die gaat daar natuurlijk echt wel even dieper op het Nederlandstalig materiaal in. En wij doen dan altijd even een Nederlandstalig lied als een soort van overdrive. En deze vind ik deze keer heel erg belangrijk. Damascus en liefde heeft het laatste woord.

0: Michael van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Eendrachtstraat in Rotterdam is een man zwaar gewond geraakt na een steekpartij. De man was na een ruzie in zijn been gestoken. Agenten waren al snel bij de gewonde man, die toen nog rechtop kon staan. Ondanks het optreden van de agenten zakte het slachtoffer niet veel later in elkaar en moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. Volgens een 112-correspondent ter plekke werd er een mes gevonden, maar het is niet duidelijk of dat mes ook is gebruikt bij de steekpartij. De aanleiding van de steekpartij zou een ruzie zijn geweest op de Boomgaardstraat. Vanaf die plek zou de slachtoffer en dader naar de Eendrachtstraat zijn gerend. De politie doet nog verder onderzoek. Aan de Verlengde Motorstraat in Rotterdam is vannacht een automobilist hard op een fietsenrek gebotst. De bestuurder zou onder invloed zijn geweest van alcohol en drugs en verloor bij het rijden de macht over het stuur. Hij is vanaf de weg met zijn auto op de stoep beland en tot stilstand gekomen bij het fietsenrek. Onderweg had hij ook nog een prullenbak omver gereden. De bestuurder is aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed. Foto's zijn dozen met lachgascilinders te zien. De auto is door een berger weggesleept. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren ontslagen vanwege corruptie. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Aanleiding voor het onderzoek was een artikel in NRC een paar jaar geleden over fraude bij aanbestedingen bij bouwprojecten. Bedrijven zouden ambtenaren hebben omgekocht. Na de berichtgeving stuurde de gemeente 1 betrokken ambtenaar met pensioen. 2 andere ambtenaren werden hangend het onderzoek geschorst. Inmiddels is volgens de gemeente gebleken dat hun gedragingen ernstiger waren dan gedacht. En daarom zijn ze nu dus ontslagen. De OM doet nog onderzoek. In totaal worden er 11 mensen verdacht. Op de N470 bij Berkel en Roderijs is gisteravond een auto hard tegen een verkeersbord gebotst. De auto kwam na de botsing tientallen meters verder achter een geluidswal tot stilstand. Het ongeluk gebeurde iets voor 9 uur gisteravond, vlak voor de rotonde bij de Noordeindseweg. Door nog onbekende oorzaak raakte de automobilist van de weg. Volgens een 112-fotograaf ter plekke was er niemand bij de auto toen de hulpdiensten arriveerden. Bergingsbedrijf kwam ter plaatse om de auto weg te halen. De politie zoekt nog uit wie het voertuig bestuurde. Het weer dan, het is vandaag af en toe zonnig en het blijft droog. Het is rustig weer en de middagtemperatuur komt uit op 21 of 22 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

als treurende man. Een lichtje, dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen.

0: 1 uur. Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Eendrachtstraat in Rotterdam is een man zwaar gewond geraakt na een steekpartij. De man was na een ruzie in zijn been gestoken. Agenten waren al snel bij de gewonde man, die toen nog rechtop kon staan. Ondanks het optreden van de agenten zakte het slachtoffer niet veel later in elkaar. Hij moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. Volgens een 112-correspondent ter plekke werd er een mes gevonden, maar het is niet duidelijk of dat mes ook is gebruikt bij de steekpartij. De aanleiding van de steekpartij zou een ruzie zijn geweest op de Boomgaardstraat. Vanaf die plek zou de slachtoffer en dader naar de Eendrachtstraat zijn gerend. De politie doet nog verder onderzoek. Aan de Verlengde Motorstraat in Rotterdam is vannacht een automobilist hard op een fietsenrek gebotst. De bestuurder zou onder invloed zijn geweest van alcohol en drugs en verloor bij het rijden de macht over het stuur. Hij is vanaf de weg met zijn auto op de stoep beland en tot stilstand gekomen bij het fietsenrek. Onderweg had hij ook nog een prullenbak omver gereden. De bestuurder is aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed. Foto's zijn dozen met lachgascilinders te zien. De auto is door een berger weggesleept. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren ontslagen vanwege corruptie. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Aanleiding voor het onderzoek was een artikel in NRC een paar jaar geleden over fraude bij aanbestedingen bij bouwprojecten. Bedrijven zouden ambtenaren hebben omgekocht. Na de berichtgeving stuurde de gemeente 1 betrokken ambtenaar met pensioen. 2 andere ambtenaren werden hangend het onderzoek geschorst. Inmiddels is volgens de gemeente gebleken dat hun gedragingen ernstiger waren dan gedacht. En daarom zijn ze nu dus ontslagen. De OM doet nog onderzoek. In totaal worden er 11 mensen verdacht. Op de N470 bij Berkel en Roderijs is gisteravond een auto hard tegen een verkeersbord gebotst. De auto kwam na de botsing tientallen meters verder achter een geluidswal tot stilstand. Het ongeluk gebeurde iets voor 9 uur gisteravond, vlak voor de rotonde bij de Noordeindseweg. Door nog onbekende oorzaak raakte de automobilist van de weg. Volgens een 112-fotograaf ter plekke was er niemand bij de auto toen de hulpdiensten arriveerden. Bergingsbedrijf kwam ter plaatse om de auto weg te halen. De politie zoekt nog uit wie het voertuig bestuurde. Het weer dan, het is vandaag af en toe zonnig en het blijft droog. Het is rustig weer en de middagtemperatuur komt uit op 21 of 22 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er gebeurde een ongeluk op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij knooppunt Batadorp. Vanaf knooppunt Leenderheide 6 kilometer file en een half uur vertraging. Want bij knooppunt Batadorp is de linkerrijstrook dicht. De A76 Geleen-Aken weer grenscontroles vanaf knooppunt Kunderberg 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

0: Kijk maar weer een nieuw seizoen. Nee, er valt hier niks te doen. Ik wil op stap, maar ik ga niet in mijn eentje. Zoveel namen in mijn telefoon. Is dit nu hoe mijn leven loopt? Jij was mijn allerbeste vriend en heb jou zo lang niet gezien. Dus ik dacht, ik bel gewoon.
1: Hey, grap, hoe laat en waar?

0: luisteren via Facebook en Instagram.
1: Luisteren jullie mee met het leukste, gezelligste en fijnste programma Wij Houden het Hollands. Ik ben Belinda Keller en hier is mijn nieuwste...

0: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Eendrachtstraat in Rotterdam is een man zwaar gewond geraakt na een steekpartij. De man was na een ruzie in zijn been gestoken. Agenten waren al snel bij de gewonde man, die toen nog rechtop kon staan. Ondanks het optreden van de agenten zakte het slachtoffer niet veel later in elkaar. Hij moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. Volgens een 112-correspondent ter plekke werd er een mes gevonden, maar het is niet duidelijk of dat mes ook is gebruikt bij de steekpartij. De aanleiding van de steekpartij zou een ruzie zijn geweest op de Boomgaardstraat. Vanaf die plek zou de slachtoffer en dader naar de Eendrachtstraat zijn gerend. De politie doet nog verder onderzoek. Aan de verlengde Motorstraat in Rotterdam is vannacht een automobilist hard op een fietsenrek gebotst. De bestuurder zou onder invloed zijn geweest van alcohol en drugs en verloor bij het rijden de macht over het stuur. Hij is vanaf de weg met zijn auto op de stoep beland en tot stilstand gekomen bij het fietsenrek. Onderweg had hij ook nog een prullenbak omver gereden. De bestuurder is aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed. Foto's zijn dozen met lachgascilinders te zien. De auto is door een berger weggesleept. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren ontslagen vanwege corruptie. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Aanleiding voor het onderzoek was een artikel in NRC een paar jaar geleden over fraude bij aanbestedingen bij bouwprojecten. Bedrijven zouden ambtenaren hebben omgekocht. Na de berichtgeving stuurde de gemeente 1 betrokken ambtenaar met pensioen. 2 andere ambtenaren werden hangend het onderzoek geschorst. Inmiddels is volgens de gemeente gebleken dat hun gedragingen ernstiger waren dan gedacht. En daarom zijn ze nu dus ontslagen. De OM doet nog onderzoek. In totaal worden er 11 mensen verdacht. Op de N470 bij Berkel en Roderijs is gisteravond een auto hard tegen een verkeersbord gebotst. De auto kwam na de botsing tientallen meters verder achter een geluidswal tot stilstand. Het ongeluk gebeurde iets voor 9 uur gisteravond, vlak voor de rotonde bij de Noordeindseweg. Door nog onbekende oorzaak raakte de automobilist van de weg. Volgens een 112-fotograaf ter plekke was er niemand bij de auto toen de hulpdiensten arriveerden. Het bergingsbedrijf kwam ter plaatse om de auto weg te halen. De politie zoekt nog uit wie het voertuig bestuurde. Het weer de hand is vandaag af en toe zonnig en het blijft droog. Het is rustig weer en de middagtemperatuur komt uit op 21 of 22 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Altijd nog de grenscontroles in onze regio op de A76 die voor vertraging zorgen. Vanuit Geleen naar Aken, vanaf knooppunt Kunderberg, 2 kilometer file en een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.

0: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Eendrachtstraat in Rotterdam is een man zwaar gewond geraakt na een steekpartij. De man was na een ruzie in zijn been gestoken. Agenten waren al snel bij de gewonde man, die toen nog rechtop kon staan. Ondanks het optreden van de agenten zakte het slachtoffer niet veel later in elkaar. Hij moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. Volgens een 112-correspondent ter plekke werd er een mes gevonden, maar het is niet duidelijk of dat mes ook is gebruikt bij de steekpartij. De aanleiding van de steekpartij zou een ruzie zijn geweest op de Boomgaardstraat. Vanaf die plek zou de slachtoffer en dader naar de Eendrachtstraat zijn gerend. De politie doet nog verder onderzoek. Aan de Verlengde Motorstraat in Rotterdam is vannacht een automobilist hard op een fietsenrek gebotst. De bestuurder zou onder invloed zijn geweest van alcohol en drugs en verloor bij het rijden de macht over het stuur. Hij is vanaf de weg met zijn auto op de stoep beland en tot stilstand gekomen bij het fietsenrek. Onderweg had hij ook nog een prullenbak omver gereden. De bestuurder is aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed. Foto's zijn dozen met lachgascilinders te zien. De auto is door een berger weggesleept. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren ontslagen vanwege corruptie. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Aanleiding voor het onderzoek was een artikel in NRC een paar jaar geleden over fraude bij aanbestedingen bij bouwprojecten. Bedrijven zouden ambtenaren hebben omgekocht. Na de berichtgeving stuurde de gemeente 1 betrokken ambtenaar met pensioen. 2 andere ambtenaren werden hangend het onderzoek geschorst. Inmiddels is volgens de gemeente gebleken dat hun gedragingen ernstiger waren dan gedacht. En daarom zijn ze nu dus ontslagen. De OM doet nog onderzoek. In totaal worden er 11 mensen verdacht. Op de N470 bij Berkel en Roderijs is gisteravond een auto hard tegen een verkeersbord gebotst. De auto kwam na de botsing tientallen meters verder achter een geluidswal tot stilstand. Het ongeluk gebeurde iets voor 9 uur gisteravond, vlak voor de rotonde bij de Noordeinserweg. Door nog onbekende oorzaak raakte de automobilist van de weg. Volgens een 112-fotograaf ter plekke was er niemand bij de auto toen de hulpdiensten arriveerden. Bergingsbedrijf kwam ter plaatse om de auto weg te halen. De politie zoekt nog uit wie het voertuig bestuurde. Het weer dan, het is vandaag af en toe zonnig en het blijft droog. Het is rustig weer en de middagtemperatuur komt uit op 21 of 22 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht

0: Michel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Eendrachtstraat in Rotterdam is een man zwaar gewond geraakt na een steekpartij. De man was na een ruzie in zijn been gestoken. Agenten waren al snel bij de gewonde man, die toen nog rechtop kon staan. Ondanks het optreden van de agenten zakte het slachtoffer niet veel later in elkaar. Hij moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. Volgens een 112-correspondent ter plekke werd er een mes gevonden, maar het is niet duidelijk of dat mes ook is gebruikt bij de steekpartij. De aanleiding van de steekpartij zou een ruzie zijn geweest op de Boomgaardstraat. Vanaf die plek zou de slachtoffer en dader naar de Eendrachtstraat zijn gerend. De politie doet nog verder onderzoek. Aan de Verlengde Motorstraat in Rotterdam is vannacht een automobilist hard op een fietsenrek gebotst. De bestuurder zou onder invloed zijn geweest van alcohol en drugs en verloor bij het rijden de macht over het stuur. Hij is vanaf de weg met zijn auto op de stoep beland en tot stilstand gekomen bij het fietsenrek. Onderweg had hij ook nog een prullenbak omver gereden. De bestuurder is aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed. Foto's zijn dozen met lachgascilinders te zien. De auto is door een berger weggesleept. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren ontslagen vanwege corruptie. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Aanleiding voor het onderzoek was een artikel in NRC een paar jaar geleden over fraude bij aanbestedingen bij bouwprojecten. Bedrijven zouden ambtenaren hebben omgekocht. Na de berichtgeving stuurde de gemeente 1 betrokken ambtenaar met pensioen. 2 andere ambtenaren werden hangend het onderzoek geschorst. Inmiddels is volgens de gemeente gebleken dat hun gedragingen ernstiger waren dan gedacht. En daarom zijn ze nu dus ontslagen. De OM doet nog onderzoek. In totaal worden er 11 mensen verdacht. Op de N470 bij Berkel en Roderijs is gisteravond een auto hard tegen een verkeersbord gebotst. De auto kwam na de botsing tientallen meters verder achter een geluidswal tot stilstand. Het ongeluk gebeurde iets voor 9 uur gisteravond, vlak voor de rotonde bij de Noordeindseweg. Door nog onbekende oorzaak raakte de automobilist van de weg. Volgens een 112-fotograaf ter plekke was er niemand bij de auto toen de hulpdiensten arriveerden. Bergingsbedrijf kwam ter plaatse om de auto weg te halen. De politie zoekt nog uit wie het voertuig bestuurde. Het weer de hand is vandaag af en toe zonnig en het blijft droog. Het is rustig weer en de middagtemperatuur komt uit op 21 of 22 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

0: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Eendrachtstraat in Rotterdam is een man zwaar gewond geraakt na een steekpartij. De man was na een ruzie in zijn been gestoken. Agenten waren al snel bij de gewonde man, die toen nog rechtop kon staan. Ondanks het optreden van de agenten zakte het slachtoffer niet veel later in elkaar. Hij moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. Volgens een 112-correspondent ter plekke werd er een mes gevonden, maar het is niet duidelijk of dat mes ook is gebruikt bij de steekpartij. De aanleiding van de steekpartij zou een ruzie zijn geweest op de Boomgaardstraat. Vanaf die plek zou de slachtoffer en dader naar de Eendrachtstraat zijn gerend. De politie doet nog verder onderzoek. Aan de Verlengde Motorstraat in Rotterdam is vannacht een automobilist hard op een fietsenrek gebotst. De bestuurder zou onder invloed zijn geweest van alcohol en drugs en verloor bij het rijden de macht over het stuur. Hij is vanaf de weg met zijn auto op de stoep beland en tot stilstand gekomen bij het fietsenrek. Onderweg had hij ook nog een prullenbak omver gereden. De bestuurder is aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed. Foto's zijn dozen met lachgascilinders te zien. De auto is door een berger weggesleept. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren ontslagen vanwege corruptie. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Aanleiding voor het onderzoek was een artikel in NRC een paar jaar geleden over fraude bij aanbestedingen bij bouwprojecten. Bedrijven zouden ambtenaren hebben omgekocht. Na de berichtgeving stuurde de gemeente 1 betrokken ambtenaar met pensioen. 2 andere ambtenaren werden hangend het onderzoek geschorst. Inmiddels is volgens de gemeente gebleken dat hun gedragingen ernstiger waren dan gedacht. En daarom zijn ze nu dus ontslagen. De OM doet nog onderzoek. In totaal worden er 11 mensen verdacht. Op de N470 bij Berkel en Roderijs is gisteravond een auto hard tegen een verkeersbord gebotst. De auto kwam na de botsing tientallen meters verder achter een geluidswal tot stilstand. Het ongeluk gebeurde iets voor 9 uur gisteravond, vlak voor de rotonde bij de Noordeindseweg. Door nog onbekende oorzaak raakte de automobilist van de weg. Volgens een 112-fotograaf ter plekke was er niemand bij de auto toen de hulpdiensten arriveerden. Het bergingsbedrijf kwam ter plaatse om de auto weg te halen. De politie zoekt nog uit wie het voertuig bestuurde. Het weer de hand is vandaag af en toe zonnig en het blijft droog. Het is rustig weer en de middagtemperatuur komt uit op 21 of 22 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.

0: 6 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Eendrachtstraat in Rotterdam is een man zwaar gewond geraakt na een steekpartij. De man was na een ruzie in zijn been gestoken. Agenten waren al snel bij de gewonde man, die toen nog rechtop kon staan. Ondanks het optreden van de agenten zakte het slachtoffer niet veel later in elkaar. Hij moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. Volgens een 112-correspondent ter plekke werd er een mes gevonden, maar het is niet duidelijk of dat mes ook is gebruikt bij de steekpartij. De aanleiding van de steekpartij zou een ruzie zijn geweest op de Boomgaardstraat. Vanaf die plek zou de slachtoffer en dader naar de Eendrachtstraat zijn gerend. De politie doet nog verder onderzoek. Aan de verlengde Motorstraat in Rotterdam is vannacht een automobilist hard op een fietsenrek gebotst. De bestuurder zou onder invloed zijn geweest van alcohol en drugs en verloor bij het rijden de macht over het stuur. Hij is vanaf de weg met zijn auto op de stoep beland en tot stilstand gekomen bij het fietsenrek. Onderweg had hij ook nog een prullenbak omver gereden. De bestuurder is aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed. Foto's zijn dozen met lachgascilinders te zien. De auto is door een berger weggesleept. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren ontslagen vanwege corruptie. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Aanleiding voor het onderzoek was een artikel in NRC een paar jaar geleden over fraude bij aanbestedingen bij bouwprojecten. Bedrijven zouden ambtenaren hebben omgekocht. Na de berichtgeving stuurde de gemeente 1 betrokken ambtenaar met pensioen. 2 andere ambtenaren werden hangend het onderzoek geschorst. Inmiddels is volgens de gemeente gebleken dat hun gedragingen ernstiger waren dan gedacht. En daarom zijn ze nu dus ontslagen. De OM doet nog onderzoek. In totaal worden er 11 mensen verdacht. Op de N470 bij Berkel en Roderijs is gisteravond een auto hard tegen een verkeersbord gebotst. De auto kwam na de botsing tientallen meters verder achter een geluidswal tot stilstand. Het ongeluk gebeurde iets voor 9 uur gisteravond, vlak voor de rotonde bij de Noordeinserweg. Door nog onbekende oorzaak raakte de automobilist van de weg. Volgens een 112-fotograaf ter plekke was er niemand bij de auto toen de hulpdiensten arriveerden. Bergingsbedrijf kwam ter plaatse om de auto weg te halen. De politie zoekt nog uit wie het voertuig bestuurde. Het weer dan, het is vandaag af en toe zonnig en het blijft droog. Het is rustig weer en de middagtemperatuur komt uit op 21 of 22 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Door de grenscontroles op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kunderberg 2 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM.

0: in Crossroads for your country. Bluegrass, Tex-Mex, country rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa.
1: 2 uur lang neem ik je mee langs de mooiste paadjes van de Americana country en rootsmuziek. Ik trap het eerste uur direct stevig af met een uitstekend blokje van de Texaanse eigenzinnige cowboy Garrett T. Capps. We luisteren naar prachtig nieuw werk van het album van de maand van Brett Paisley. En we hebben een reeks sprankelende singles en Hollands talent voor je klaarstaan. Zet de radio wat harder, leun achterover en geniet van uur 1.

De eigenzinnige space cowboy Garrett T. Capps uit San Antonio brengt met zijn mengelmoes van country en Tex-Mex een geheel eigen geluid. Capps opende het blok met het swingende Bongo Joe, vervolgd met het feestelijke El Chief, samen met accordeonlegende Santiago Jiménez Jr. en sluit af met Home in San Antonio, met aan zijn zijde Paul Leary.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Goed nieuws voor de Nederlandse fans, want Garrett T. Capps komt in september weer naar ons land voor een clubtour. Country-grootheid Brad Paisley brengt op zijn project Tacklebox Disc 1 niet eerder uitgebrachte schatten en bijzondere samenwerkingen uit. Op dit sprankelende duet slaat hij de handen ineen met Miranda Lambert. Het nummer ademt de klassieke 90s country vibe, met vlijmscherp gitaarwerk en meeslepende harmonieën. Een absolute hoogvlieger van het album, dat deze hele maand centraal staat.

Sheryl Crow brengt op haar nieuwste single Freedom Bus een krachtige maatschappijkritische boodschap, verpakt in een heerlijke Ritchie meezinger. Ze krijgt hierbij hulp van opkomend folktalent Jesse Wallace, wat zorgt voor een dynamische vocale wisselwerking.

0: De original van deze week.
1: We gaan terug naar 1990 met de supergroep The Texas Tornadoes. Met in hun midden Doc Saam en Freddie Fender. Dit heerlijke Tex-Mex nummer met zijn aanstekelijke accordeonriffs werd een gigantische crossoverhit. De pijnlijk, heerlijke en humoristische tekst over twijfelende liefde staat nog altijd als een huis.

0: Het echtpaar Michael Trotter Jr. en Tania Blount, beter bekend als The Warren Treaty, levert opnieuw een vocaal hoogstandje af. Hun unieke mix van soul, gospel en country raakt je recht in het hart. Dit emotionele nummer beschrijft de pijn van afscheid nemen op een manier die alleen zij kunnen overbrengen. Hun live energie en rauwe harmonieën maken dit tot een van de meest indrukwekkende singles van dit moment. It'll hurt me more than I'll hurt you.
1: Heet van de naald.

De meervoudige Grammy-winnares Brandi Carlile, die al twee decennia lang de Amerikanenwereld betovert met haar krachtige stem. What Can I Say is een prachtig intiem nummer afkomstig van haar doorbraakalbum. Het laat perfect horen hoe ze met minimale instrumentatie en maximale emotie een hele zaal stil kan krijgen.

Ashley Monroe, bekend van de Pistol Annies en haar succesvolle solo-carrière, keert terug met de sfeervolle single Haunted. Met haar engelachtige maar weemoedige stemgeluid weet ze als geen ander een mysterieuze sfeer neer te zetten. De subtiele akoestische begeleiding accentueert de donkere bezwerende tekst.

In de categorie Made in Holland luisteren we naar de Nederlandse band Juneville, rond zanger Pieter van Vliet, afkomstig van het album Stormy Sea. De band staat bekend om hun weemoedige Americana en droevige aanpak. Sugarcoated Days is een prachtig opgebouwd nummer vol nostalgie. Een bewijs van de uitzonderlijk hoge kwaliteit van de Nederlandse rootscene.

Ook Douwe Bob is van de partij met zijn persoonlijke single Note to Self, die hij onlangs tijdens optredens van de Zac Brown in de States mocht zingen. Douwe Bob heeft zich door de jaren heen ontwikkeld tot een volwassen singer-songwriter met een voorliefde voor klassieke country en Americana. I can still

We blijven nog even op Nederlandse bodem met de talentvolle singer-songwriter David van Kolwijk. Met Whisper Me a Wandering Song levert hij een dromerige akoestische folktrack af die uitnodigt tot mijmeren. Zijn warme stemgeluid en subtiele fingerpicking gitaarspel roepen beelden op van de uitgestrekte landschappen en reislust. Een prachtige ontdekking van eigen bodem.

0: Dit was het blokje country uit eigen land.
1: De creatieve mix uit West Virginia. Sierra Ferrell betovert vriend en vijand met haar unieke mix van Gypsy Jazz, Bluegrass en Oldtime Country. Trying to Love You is een meeslepend nummer, waarin haar wendbare en unieke stemgeluid prachtig tot zijn recht komt. Met haar authentieke vintage sound weet ze traditionele genres een verfrissende, moderne boost te geven.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: In Helen Beck horen we weer de typische Paisley humor, gecombineerd met vlijmscherpe woordspelingen en duizelingwekkend gitaarwerk. Het is een uptempo country rocker die laat horen dat Brett na al die jaren nog niets van zijn scherpte en plezier in het muzikanten bestaan is verloren.

0: Ik sluit het eerste uur in stijl af met een prachtige samenwerking tussen harmoniegiganten Little Big Town en country pop koningin Kelsey Ballerini. Hun stemmen smelten naadloos samen in deze weemoedige ode aan de laatste ronde in de bar. De gelaagde vocalen en meeslepende melodie zorgen voor een perfecte afsluiting van dit eerste deel. Een schitterend rustpunt voordat we naar het tweede uur gaan.
1: Yeah, yeah, I don't really need to know about your last relationship.

0: van 7 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Eendrachtstraat in Rotterdam is een man zwaar gewond geraakt na een steekpartij. De man was na een ruzie in zijn been gestoken. Agenten waren al snel bij de gewonde man, die toen nog rechtop kon staan. Ondanks het optreden van de agenten zakte het slachtoffer niet veel later in elkaar en moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. Volgens een 112-correspondent ter plekke werd er een mes gevonden, maar het is niet duidelijk of dat mes ook is gebruikt bij de steekpartij. De aanleiding van de steekpartij zou een ruzie zijn geweest op de Boomgaardstraat. Vanaf die plek zou de slachtoffer en dader naar de Eendrachtstraat zijn gerend. De politie doet nog verder onderzoek. Aan de Verlengde Motorstraat in Rotterdam is vannacht een automobilist hard op een fietsenrek gebotst. De bestuurder zou onder invloed zijn geweest van alcohol en drugs en verloor bij het rijden de macht over het stuur. Hij is vanaf de weg met zijn auto op de stoep beland en tot stilstand gekomen bij het fietsenrek. Onderweg had hij ook nog een prullenbak omver gereden. De bestuurder is aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed. Foto's zijn dozen met lachgascilinders te zien. De auto is door een berger weggesleept. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren ontslagen vanwege corruptie. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Aanleiding voor het onderzoek was een artikel in NRC een paar jaar geleden over fraude bij aanbestedingen bij bouwprojecten. Bedrijven zouden ambtenaren hebben omgekocht. Na de berichtgeving stuurde de gemeente 1 betrokken ambtenaar met pensioen. 2 andere ambtenaren werden hangend het onderzoek geschorst. Inmiddels is volgens de gemeente gebleken dat hun gedragingen ernstiger waren dan gedacht. En daarom zijn ze nu dus ontslagen. De OM doet nog onderzoek. In totaal worden er 11 mensen verdacht. Op de N470 bij Berkel en Roderijs is gisteravond een auto hard tegen een verkeersbord gebotst. De auto kwam na de botsing tientallen meters verder achter een geluidswal tot stilstand. Het ongeluk gebeurde iets voor 9 uur gisteravond, vlak voor de rotonde bij de Noordeindseweg. Door nog onbekende oorzaak raakte de automobilist van de weg. Volgens een 112-fotograaf ter plekke was er niemand bij de auto toen de hulpdiensten arriveerden. Bergingsbedrijf kwam ter plaatse om de auto weg te halen. De politie zoekt nog uit wie het voertuig bestuurde. Het weer dan, het is vandaag af en toe zonnig en het blijft droog. Het is rustig weer en de middagtemperatuur komt uit op 21 of 22 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de grenscontroles op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kunderberg 2 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

De uit Oklahoma afkomstige Caitlin Butts trapte het tweede uur af met de heerlijke opzwepende single I Wanna Be Bad. Butts staat bekend om haar scherpe teksten, theatrale zangstijl en ongezouten country-uitstraling. Het nummer is een humoristische en energieke ode aan het losbreken van de sociale verwachtingen. Een perfecte, pittige opener van de tweede uur.

Brandy Carlile met Dying Day. Het nummer laat haar kenmerkende mix van folk rock, vurige passie en virtuose zang horen. De opbouw van ingetogen verlangen naar een krachtige muzikale uitbarsting toont haar klasse als performer. This Time Tomorrow, de tweede song, leunt op niets meer dan akoestische gitaar en die befaamde driestemmige harmonieën van Carlile met haar vaste bandleden Tim en Phil Henseroth. Ingetogen en juist daardoor overweldigend.

Ook in het tweede uur aandacht voor het album van de maand Tacklebox Disc No. 1 van Brad Paisley. Out of the Picture is een prachtige traditioneel klinkende country ballad waarin Paisley's emotionele zang en meesterlijke pedal steel accenten centraal staan. Het nummer bewijst dat Brad na snelle gitaarsolo's en humoristische teksten ook de kunst van het klassieke, weemoedige liefdesverdriet onder controle heeft.

De folkrockband Goodnight Texas neemt ons op hun single Argentina Goodbye for Now mee op een muzikale vliegreis. Met hun rauwe storytelling aanpak en stampende banjo en gitaarriffs weten ze altijd een bijzondere sfeer neer te zetten. Het nummer vertelt het verhaal van afscheid nemen en verre reizen met een heerlijk gedreven ritme.

In het eerste uur horen we het origineel van de Texas Tornado's. En nu serveert de in Madrid gevestigde internationale band Track Dogs een verfrissende cover van Who Were You Thinking Of? Met hun unieke bezetting van trompet, banjo, cajon en gitaar geven ze een heerlijk akoestisch Americana folk swing aan dit bekende nummer. Een geweldige reactie op de original van de week.

Singer-songwriter Margo Stilker is een van de meest bejubelde stemmen in de huidige indie country scene. Op Little White Cross laat ze haar uitzonderlijke talent voor observerende teksten en meeslepende melodieën horen. Haar ontspannen, maar doorleefde zangstijl en de subtiele instrumentatie maken dit nummer tot een pareltje.

In het songwriterblok eren we de legendarische Sonny Throckmorton. Een van de meest succesvolle country pen en vruchten uit de Nashville geschiedenis. Die meer dan 1000 nummers liet opnemen. We luisteren naar 3 van zijn iconische songs, vertolkt door anderen. T. Graham Brown zingt het weemoedige middle-age crazy. The Killer, Jerry Lee Lewis, schittert op I Wish I Was 18 Again. En de Oak Ridge Boys sluiten af met een prachtige harmonie op I Wish You Could Have Turned My Head.

0: Crossroads. Kees de Haan.
1: Throckmorton werd opgenomen door de Nashville Songwriters Hall of Fame, nadat hij in de late jaren 70 op een gegeven moment maar liefst 15 songs tegelijkertijd in de country charts had staan. De uit Oostenrijk afkomstige Christa Farek brengt met haar single Whenever You Need Me een hartverwarmende roots ballad. Haar zuivere warme stem en de gelaagde akoestische begeleiding zorgen voor een intieme luisterervaring. Het nummer straalt troost en loyaliteit uit en bewijst dat Farek een artiest is met een groot gevoel voor melodie en gevoel.

In de spotlight staat de eigenzinnige Amerikaanse koningin Elizabeth Cook met muziek van haar gloednieuwe 8e studioalbum Great Television, geproduceerd door Shooter Jennings. We luisteren naar haar verrassende Country Fight cover van de Rolling Stones klassieker 19th Nervous Breakdown en het sfeervolle titelgeïnspireerde openingsnummer Sunset Promenade. Cook blijft verrassen met haar scherpe humor en maatschappijkritische verhalen.

0: Ik sluit deze aflevering af in stijl met Austin Legende Monte Warden en de Wagoneers. En de titeltrack van een album Doghouse Flowers. Warden staat bekend om zijn vlijmscherpe songwriting en traditionele honky-tonk sound. Het nummer bezingt op droogkomische wijze de bloemen die je koopt als je weer eens in de problemen zit bij je geliefde. Een waardige, swingende afsluiter. We hebben genoten van 2 uur lang de allerbeste Americana country en rootsmuziek. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.
1: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3.

0: van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Eendrachtstraat in Rotterdam is een man zwaar gewond geraakt na een steekpartij. De man was na een ruzie in zijn been gestoken. Agenten waren al snel bij de gewonde man, die toen nog rechtop kon staan. Ondanks het optreden van de agenten zakte het slachtoffer niet veel later in elkaar. Hij moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. Volgens een 112-correspondent ter plekke werd er een mes gevonden, maar het is niet duidelijk of dat mes ook is gebruikt bij de steekpartij. De aanleiding van de steekpartij zou een ruzie zijn geweest op de Boomgaardstraat. Vanaf die plek zou de slachtoffer en dader naar de Eendrachtstraat zijn gerend. De politie doet nog verder onderzoek. Aan de Verlengde Motorstraat in Rotterdam is vannacht een automobilist hard op een fietsenrek gebotst. De bestuurder zou onder invloed zijn geweest van alcohol en drugs en verloor bij het rijden de macht over het stuur. Hij is vanaf de weg met zijn auto op de stoep beland en tot stilstand gekomen bij het fietsenrek. Onderweg had hij ook nog een prullenbak omver gereden. De bestuurder is aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed. Foto's zijn dozen met lachgascilinders te zien. De auto is door een berger weggesleept. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren ontslagen vanwege corruptie. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Aanleiding voor het onderzoek was een artikel in NRC een paar jaar geleden over fraude bij aanbestedingen bij bouwprojecten. Bedrijven zouden ambtenaren hebben omgekocht. Na de berichtgeving stuurde de gemeente 1 betrokken ambtenaar met pensioen. 2 andere ambtenaren werden hangend het onderzoek geschorst. Inmiddels is volgens de gemeente gebleken dat hun gedragingen ernstiger waren dan gedacht. En daarom zijn ze nu dus ontslagen. De OM doet nog onderzoek. In totaal worden er 11 mensen verdacht. Op de N470 bij Berkel en Roderijs is gisteravond een auto hard tegen een verkeersbord gebotst. De auto kwam na de botsing tientallen meters verder achter een geluidswal tot stilstand. Het ongeluk gebeurde iets voor 9 uur gisteravond, vlak voor de rotonde bij de Noordeindseweg. Door nog onbekende oorzaak raakte de automobilist van de weg. Volgens een 112-fotograaf ter plekke was er niemand bij de auto toen de hulpdiensten arriveerden. Bergingsbedrijf kwam ter plaatse om de auto weg te halen. De politie zoekt nog uit wie het voertuig bestuurde. Het weer dan, is vandaag af en toe zonnig en het blijft droog. Het is rustig weer en de middagtemperatuur komt uit op 21 of 22 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de grenscontroles op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kundenberg 2 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: 97 en 105 FM.
1: Oh yeah. Jouw stad, jouw radio.
0: Club Life.
1: Drechtstad FM.
2: Ja, goedenavond. Welkom bij Club Live. Vanavond met Ian Siegel en zijn band. En op 27 november kun je hem ook zien op het Bibelo Poppodium tijdens de Dordrecht Blues Night.

0: En de Club Live hoorde hier vanavond Ian Siegel. Wil je hem gaan zien? Dat kan binnenkort op het Bibelo Poppodium tijdens de Dordrecht Blues Night. Goed, dit was Club Live. Graag tot volgende week.
1: Jouw stad, jouw radio. Dordrecht FM. Met het nieuws van 9 uur.
2: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Eendrachtstraat in Rotterdam is een man zwaar gewond geraakt na een steekpartij. De man was na een ruzie in zijn been gestoken. Agenten waren al snel bij de gewonde man, die toen nog rechtop kon staan. Ondanks het optreden van de agenten zakte het slachtoffer niet veel later in elkaar. Hij moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. Volgens een 112-correspondent ter plekke werd er een mes gevonden, maar het is niet duidelijk of dat mes ook is gebruikt bij de steekpartij. De aanleiding van de steekpartij zou een ruzie zijn geweest op de Boomgaardstraat. Vanaf die plek zou de slachtoffer en dader naar de Eendrachtstraat zijn gerend. De politie doet nog verder onderzoek. Aan de verlengde Motorstraat in Rotterdam is vannacht een automobilist hard op een fietsenrek gebotst. De bestuurder zou onder invloed zijn geweest van alcohol en drugs en verloor bij het rijden de macht over het stuur. Hij is vanaf de weg met zijn auto op de stoep beland en tot stilstand gekomen bij het fietsenrek. Onderweg had hij ook nog een prullenbak omver gereden. De bestuurder is aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed. Foto's zijn dozen met lachgascilinders te zien. De auto is door een berger weggesleept. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren ontslagen vanwege corruptie. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Aanleiding voor het onderzoek was een artikel in NRC een paar jaar geleden over fraude bij aanbestedingen bij bouwprojecten. Bedrijven zouden ambtenaren hebben omgekocht. Na de berichtgeving stuurde de gemeente 1 betrokken ambtenaar met pensioen. 2 andere ambtenaren werden hangend het onderzoek geschorst. Inmiddels is volgens de gemeente gebleken dat hun gedragingen ernstiger waren dan gedacht. En daarom zijn ze nu dus ontslagen. De OM doet nog onderzoek. In totaal worden er 11 mensen verdacht. Op de N470 bij Berkel en Roderijs is gisteravond een auto hard tegen een verkeersbord gebotst. De auto kwam na de botsing tientallen meters verder achter een geluidswal tot stilstand. Het ongeluk gebeurde iets voor 9 uur gisteravond, vlak voor de rotonde bij de Noordeindseweg. Door nog onbekende oorzaak raakte de automobilist van de weg. Volgens een 112-fotograaf ter plekke was er niemand bij de auto toen de hulpdiensten arriveerden. Bergingsbedrijf kwam ter plaatse om de auto weg te halen. De politie zoekt nog uit wie het voertuig bestuurde. Het weer dan, het is vandaag af en toe zonnig en het blijft droog. Het is rustig weer en de middagtemperatuur komt uit op 21 of 22 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de grenscontroles op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kundenberg 2 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
5: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
6: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
4: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
7: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
8: Hockeyen? Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sports. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
10: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Dordrechtstad FM. Eén

Ja, het is feest. De rode lampjes die branden weer. Dat betekent dat we on air zijn. Live vanuit de studio in Papendrecht is dit Sound en Tracks 161 A en B kant van 23 augustus 2026. Voor het recht van de Verminators Radio. We gaan snel starten. Dat doen we met een nieuw nummer van... voor mij bekend in ieder geval. Het is een wereldberoemde bassist. Groot geworden in de jaren 70 en 80. Maar het treedt nog steeds op. En heeft 17 augustus een nieuw nummer uitgebracht. Ik heb het hier over Stanley Clarke. We gaan starten met het nummer Medieval Overture. Tot 11 uur. Sound en Tracks.

Amerikaanse bassist Stanley Clark. Ja, het is niet alleen een bassist, maar orkestleider noem ik het altijd. Een man die zich omringt door klasse muzikanten. Ik heb het één keer meegemaakt. En ja, het is niet alleen de bassist die daarin excelleert. Maar hij is de man. Hij staat centraal. Hij maakt de muziek. Hij schreef de muziek. En dit is een nieuw nummer van 17 augustus uitgekomen. Het heet Medieval Overture. Ik heb hier een plaat voor me liggen. In dit geval een cd. Een hele box zelfs. In de jaren, moet ik even inleiden. Eind jaren 70, begin jaren 80 had je hier in Papendrecht een radiostation. Met de naam Rubicon. Nou, ik heb hier een korte uitleg. Ik denk dat het misschien handig is dat ik en de muziek laat draaien alvast. Want dat is een stuk wat langer is. Het gaat om elektronische muziek. Rubicon, het zesde studioalbum van Tangerine Dream. Het werd uitgegeven in 1975. Het is het tweede album van TD, Tangerine Dream, voor Virgin Records. Altijd leuk om die labels nog eens een keer terug te zien. En borduurt qua stijl verder op de ontwikkelingen van de band, gestart met Phaedra. En dat is voor de kenners een bekend album uit 1974. Het album bestaat uit twee toen lange tracks, opgenomen in The Manor Studios en Shipton on Cherwell. De titel is een woordspeling op de Rubicon en het Engelse woord robijn. En de Rubicon wordt verwezen naar een rivier in Italië. En die robijn, dat was Ruby met een Y. Die robijn was te zien op de promotieposters van voor het album. Eventjes aangeven dat het hier gaat om een drietal mensen die speelden op toetsen. Met name elektronische synthesizers. Edgar Freuze, Christopher Franke en Peter Bouwman. Je hoort hem al opkomen op de achtergrond. Het gaat om vrij abstracte muziek. Het is een band uit Engeland. Nee, correctie. Daar werden ze bekend. Het is een Duitse band uit Berlijn. Tegen alle verwachtingen in kwamen zij onder andere met dat Phaedra en ook dit Rubicon in de, ja, je noemde dat in die tijd denk ik LP-lijsten, maar in ieder geval werd flink verkocht. Op de een of andere manier sloeg dat aan. En dat gold ook voor mij. Mijn eerste kennismaking was met Phaedra. Die kwam ik te luisteren bij een vriend van mij. En ik denk, wat is dit voor muziek? Ik moest er in eerste instantie erg aan wennen. Maar ik ben daar behoorlijk verslaafd aan geraakt. En ik heb deze band ook een aantal keren live mogen bewonderen en beluisteren. We gaan luisteren naar Rubicon Part 1. Hier is Tangerine Dream.

Tangerine Dream met Ruby Cohn uit 1975, part 1. En degene die dat hypte en airplay gaf, dat was John Peel op de BBC, de popzender daar. Was het BBC One? Nee, ik denk het niet. BBC One is voor mij de nieuwszender. In ieder geval jaren 70. Hij pakte dit op. Hij zond dat uit op allerlei momenten. En deze band, de ster, was reizende op dat moment. Ja, is moeilijk voor te stellen, zoals eerder gezegd. Het is vrij abstracte muziek. Je moet ervan houden. Ik zeg altijd, het geeft een bepaalde rust. Omdat je het iedere keer weer op een andere manier beluistert. Maar dat is persoonlijk. Ja, ik heb klaarstaan. Deze band kwam uit Duitsland. Ik zeg kwam, maar ze bestaan nog steeds, maar uiteraard niet meer in die bezetting. En het is, de muziek is ook wat veranderd. Maar de volgende band, die komen uit Engeland. Althans, de volledige band, minus de man die de band opricht en die de naam draagt van deze rockband. Dat is Manfred Mann. Manfred Mann's Earth Band. Hij komt van oorsprong uit Zuid-Afrika. En het grappige is, ze hebben net een nummer uitgebracht. Ja, die man is in de 80, onvoorstelbaar. En die blijft maar doorgaan. En dat doet hij hartstikke goed. Hebben net een nummer uitgebracht, de band. En dat nummer dat heet Bird on the Wire. Het grappige is dat in dat nummer hoor je een bepaald soort elektronische muziek. Een orgeltje of ja, een synthesizer waarschijnlijk. En dat hoor je ook in de jaren daarvoor. Het is typerend voor zijn geluid, zou ik bijna zeggen. Ik heb besloten om 3 nummers te draaien. Het nummer wat net uit is. Vervolgens een nummer uit 1976, Blinded by the Light. Erg bekend. En daarna in 1978 het nummer Circles van het album Watch. Je gaat luisteren naar Manfred Mann's Earth Band.

Ja, ik werd een beetje overroeld door mijn eigen onoplettendheid. Dit was uiteraard geen Manfred Mann, maar Stanley Clark, Last Train to Sanity. Ook een nieuw nummer van deze heer. Maar hier zijn ze alsnog Manfred Mann en Blinded by the Light, gevolgd door Circles.

0: Mooie muziek van Manfred Mann's Earth Band uit 1978 van het album Watch Your The Circles. En daarvoor Blinded By The Light van dezezelfde band uit 1976 van het album The Roaring Silence. Heb ik er nog één te gaan tot 10 en zometeen nog een B-kant uiteraard tot 11 uur van Sound & Tracks voor Drechtstad FM en Atos Radio. We gaan eruit met filmmuziek, maar niet zomaar filmmuziek. Muziek eigenlijk geënt op een film Dragnet van de original soundtrack, maar in dit geval uitgevoerd door The Art of Noise. Tot straks.
1: Thank God it's Friday!
2: The story is true. Dragnet.

0: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Eendrachtstraat in Rotterdam is een man zwaar gewond geraakt na een steekpartij. De man was na een ruzie in zijn been gestoken. Agenten waren al snel bij de gewonde man, die toen nog rechtop kon staan. Ondanks het optreden van de agenten zakte het slachtoffer niet veel later in elkaar. Hij moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. Volgens een 112-correspondent ter plekke werd er een mes gevonden, maar het is niet duidelijk of dat mes ook is gebruikt bij de steekpartij. De aanleiding van de steekpartij zou een ruzie zijn geweest op de Boomgaardstraat. Vanaf die plek zou de slachtoffer en dader naar de Eendrachtstraat zijn gerend. De politie doet nog verder onderzoek. Aan de Verlengde Motorstraat in Rotterdam is vannacht een automobilist hard op een fietsenrek gebotst. De bestuurder zou onder invloed zijn geweest van alcohol en drugs en verloor bij het rijden de macht over het stuur. Hij is vanaf de weg met zijn auto op de stoep beland en tot stilstand gekomen bij het fietsenrek. Onderweg had hij ook nog een prullenbak omver gereden. De bestuurder is aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed. Foto's zijn dozen met lachgascilinders te zien. De auto is door een berger weggesleept. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren ontslagen vanwege corruptie. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Aanleiding voor het onderzoek was een artikel in NRC een paar jaar geleden over fraude bij aanbestedingen bij bouwprojecten. Bedrijven zouden ambtenaren hebben omgekocht. Na de berichtgeving stuurde de gemeente 1 betrokken ambtenaar met pensioen. 2 andere ambtenaren werden hangend het onderzoek geschorst. Inmiddels is volgens de gemeente gebleken dat hun gedragingen ernstiger waren dan gedacht. En daarom zijn ze nu dus ontslagen. De OM doet nog onderzoek. In totaal worden er 11 mensen verdacht. Op de N470 bij Berkel en Roderijs is gisteravond een auto hard tegen een verkeersbord gebotst. De auto kwam na de botsing tientallen meters verder achter een geluidswal tot stilstand. Het ongeluk gebeurde iets voor 9 uur gisteravond, vlak voor de rotonde bij de Noordeinseweg. Door nog onbekende oorzaak raakte de automobilist van de weg. Volgens een 112-fotograaf ter plekke was er niemand bij de auto toen de hulpdiensten arriveerden. Een bergingsbedrijf kwam ter plaatse om de auto weg te halen. De politie zoekt nog uit wie het voertuig bestuurde. Het weer dan, het is vandaag af en toe zonnig en het blijft droog. Het is rustig weer en de middagtemperatuur komt uit op 21 of 22 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de grenscontroles op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kunderberg 2 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
9: Drechtstad FM. Eén radiostation.

Nou heb ik het idee dat het een beetje stil wordt. Maar volgens de lijst hier zou het nummer nog niet afgelopen moeten zijn. Nou, je hoort in ieder geval Rufus Wainwright. Geweldige muziek uit de Verenigde Staten. En zijn nummer komt uit 2007. Ik weet niet of het alleen op een verzamelaar is uitgebracht. In ieder geval zeer de moeite waard. En we starten met de band Kayak uit Nederland 1975. Chance for a Lifetime. Je bent weer terug bij ik wilde zeggen weer Silhouette, maar dat doen we niet vandaag. Sound and Tracks, tot 11 uur uiteraard, de B-kant. En je gaat luisteren naar wederom Amerika, Amerikaanse muziek van Sparks. Een nummer in een nieuwe bewerking, Extended Club Version van Fingertips.

0: Randstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
1: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Sound and Tracks.
1: Drecht.

blijft het toch een heerlijke band. Nothing But Thieves. En je hoorde Evolution. Nieuwe track van een nieuw te komen album Stray Dogs. Daarvoor uit 1977. She's Not There, of course. Van Santana van het album Moonflower. Oorspronkelijk geschreven door The Zombies. Met zang volgens mij van Colin Blundstone destijds. En daarvoor een speciale uitvoering van Fingertips door Sparks uit de Verenigde Staten. We gaan een beetje rustige muziek draaien. Tussen alle commotie in, muzikale commotie. Ik ga luisteren met jullie allemaal naar muziek van Jean-Michel Jarre. Ik zal er even bij zeggen, ik heb dit nummer destijds, toen ik zat te wachten op de uitslag van mijn middelbare school examen, diploma dus in dit geval, heb ik dit plaatje, ik denk een keer of 20 achter elkaar gedraaid. En toen werd er gebeld met de mededeling, uw zoon is geslaagd. Jean-Michel Jarre, Equinox Part 5.

De fluwelen stem van Greg Lake. Ja, je hoort dus twee stukken van Brain Salad Surgery uit 1973 van de band Emerson, Lake en Palmer. Geweldig. Ik moet zeggen, muziek uit vervlogen tijden, maar het verveelt nooit. En daarom gaan we daar ook vrolijk mee door. Ja, ik moet eerlijk zeggen, het zit erop, jongens en meisjes. Het is 10 voor 11. Ik heb nog een lang stuk te gaan en dan is het voorbij. Deze aflevering van 23 augustus 2026. Het is zondagavond, het is donker buiten. Binnen branden de lichtjes. Ik heb de airco iets aangezet, want het is vrij warm hier binnen. Maar het zit erop, wat ik zeg. We gaan eruit met de band The Cure uit Engeland. De band van Robert Smith. En het is een beetje een nare titel. Overigens, ja, ik moest nog even vermelden dat ik trouwens voor het geweld van Emerson, Lake en Palmer nog muziek draaide van Alan Parsons Project uit 1977. Niet minder, niet meer, maar ook fantastisch. Een plaat met dezelfde titel en we gaan eruit met wat ik zei, The Cure End Song uit 2024, Songs of a Lost World, zo heet het album. Zeer te pruimen, ik ben er volgende week weer met een nieuwe sound en tracks. En ik bedank iedereen voor het luisteren en nogmaals, hier is The Cure.

0: van 11 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Eendrachtstraat in Rotterdam is een man zwaar gewond geraakt na een steekpartij. De man was na een ruzie in zijn been gestoken. Agenten waren al snel bij de gewonde man, die toen nog rechtop kon staan. Ondanks het optreden van de agenten zakte het slachtoffer niet veel later in elkaar. Hij moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. Volgens een 112-correspondent ter plekke werd er een mes gevonden, maar het is niet duidelijk of dat mes ook is gebruikt bij de steekpartij. De aanleiding van de steekpartij zou een ruzie zijn geweest op de Boomgaardstraat. Vanaf die plek zou de slachtoffer en dader naar de Eendrachtstraat zijn gerend. De politie doet nog verder onderzoek. Aan de Verlengde Motorstraat in Rotterdam is vannacht een automobilist hard op een fietsenrek gebotst. De bestuurder zou onder invloed zijn geweest van alcohol en drugs en verloor bij het rijden de macht over het stuur. Hij is vanaf de weg met zijn auto op de stoep beland en tot stilstand gekomen bij het fietsenrek. Onderweg had hij ook nog een prullenbak omver gereden. De bestuurder is aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed. Foto's zijn dozen met lachgascilinders te zien. De auto is door een berger weggesleept. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren ontslagen vanwege corruptie. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Aanleiding voor het onderzoek was een artikel in NRC een paar jaar geleden over fraude bij aanbestedingen bij bouwprojecten. Bedrijven zouden ambtenaren hebben omgekocht. Na de berichtgeving stuurde de gemeente 1 betrokken ambtenaar met pensioen. 2 andere ambtenaren werden hangend het onderzoek geschorst. Inmiddels is volgens de gemeente gebleken dat hun gedragingen ernstiger waren dan gedacht. En daarom zijn ze nu dus ontslagen. De OM doet nog onderzoek. In totaal worden er 11 mensen verdacht. Op de N470 bij Berkel en Roderijs is gisteravond een auto hard tegen een verkeersbord gebotst. De auto kwam na de botsing tientallen meters verder achter een geluidswal tot stilstand. Het ongeluk gebeurde iets voor 9 uur gisteravond, vlak voor de rotonde bij de Noordeindseweg. Door nog onbekende oorzaak raakte de automobilist van de weg. Volgens een 112-fotograaf ter plekke was er niemand bij de auto toen de hulpdiensten arriveerden. Het bergingsbedrijf kwam ter plaatse om de auto weg te halen. De politie zoekt nog uit wie het voertuig bestuurde. Het weer de hand is vandaag af en toe zonnig en het blijft droog. Het is rustig weer en de middagtemperatuur komt uit op 21 of 22 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de grenscontroles op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kundenberg 2 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

0: Wat een prachtig begin van de show. Laten we eerlijk zijn, na deze warme week. Adele, natuurlijk met een van haar allergrootste hits. Someone Like You.
1: Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen.
0: Goedenavond. Fijn dat je erbij bent, ook na deze warme week. Een mooie uitzending hebben we zo meteen. Prachtige muziek en een paar interessante onderwerpen. Dus er is alle reden om lekker te blijven luisteren, ook al lig je tussen de lakens. Even kijken, wat hebben we zoal in de aanbieding? Nou, een prachtige reportage van Jeroen van Gent. Hij is de straat weer opgegaan met zijn microfoon en vroeg aan mensen: wie bent u het meest dankbaar? Nou, er komen prachtige antwoorden op, dus luister vooral mee. Komt eraan over een minuut of 10. Dan, Midas Dekkers is ook van de partij. Hij gaat het hebben over de Brontosaurus. We gaan dus een lekker een tijdje terug. Maar welke twist krijgt dit verhaal weer? Nou, we gaan het straks allemaal meemaken. Zo rond 11:30. Dan een onthulling van een gedicht van oud-burgemeester Abu Talib. Want hij is niet alleen begaafd burgemeester geweest, maar ook een begaafd dichter. Wat heeft hij zo al gebrouwen, zou je kunnen zeggen? Heel oneerbiedig. Je hoort het allemaal zo meteen hier in deze mooie aflevering van De Late Avond.

0: Ja, hier wil je toch absoluut niet doorheen praten. Zoiets moois als dit. Tja, je hoorde Brad met een van zijn, of hun allermooiste, want ze zijn natuurlijk met meerdere. En je hoorde van hen Aubrey. En dat niet alleen, je hoorde ervoor ook iets moois van James Morrison. Je hoorde van hem Wonderful World. Goed, tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. Wanneer iets niet in geld of goederen is uit te drukken, ja, dan kunnen ook wel eens woorden tekortschieten. En zo af en toe gebeurt dat dan ook. En gelukkig maar. Maar wie bent u het meeste dankbaar? Want ja, dat komt natuurlijk ook voor. Je bent gered. Je hebt iets meegemaakt en ze hebben je geholpen. Maar wie bent u dan het meest dankbaar? Nou ja, Jeroen van Gent ging de straat op met zijn verhaal. En hier zijn uw antwoorden.
1: Dag mevrouw, mag ik u soms een vraag voor de radio even kort? Ik heb leuke lichtvoetige vragen, geen ellende.
2: Okay.
1: Man bij het hond vragen. Wie bent u het meest dankbaar?
2: Mijn ouders, want die hebben mij toch voor een groot deel gevormd zoals ik nu ben. En wat zij allemaal wel en niet goed vonden, heb mij, vind ik zelf en gelukkig ook heel veel mensen om me heen, tot een soort van prachtig persoon gemaakt.
1: Ah, yeah?
2: Ik heb respect, ik waardeer heel veel en ik geef veel liefde.
1: Oh, oké. Okay. Nou, dat krijgt u waarschijnlijk terug, hè? Feedback daarover,
2: ja,
1: of zo.
2: Ja, neem ik aan. Klopt, inderdaad. Ja. Ja.
3: Wie ik het meeste dankbaar ben?
1: Ja. Er staat een mevrouw te zwaaien, is dat?
3: Ja, een vreemde vrouw, is mijn moeder.
1: Oh.
3: Mijn moeder heeft me leven gegeven. En ze heeft me mijn humor gegeven. En ze heeft me mijn gezelligheid gegeven.
1: Oh.
3: Mijn fijne karakter. Dus in dat opzicht is het een van mijn twee favoriete vrouwen in mijn leven. Want ik kan niet anders zeggen dan dat ik mijn eigen vrouw ook nog wel erg kan waarderen. Maar er is niemand anders die mij het leven heeft gegeven.
1: Ja.
3: Dat heeft zij gedaan. Dus, en ze is fantastisch.
1: Daar bent u echt dankbaar voor.
3: Zeker, absoluut.
1: Wie bent u het meest dankbaar?
4: Mijn vrouw. Ja.
1: Ik geloof het.
4: Toen het slecht ging en toen ik alleen zat en er niemand was, dan kom je iemand tegen en dan is het daar en dan is het weer leuk. Dan krijg je weer zin in het leven. Dan doe je weer leuke dingen. Ja.
1: Wow.
2: Nou.
1: Wat een mooi compliment.
2: Ja, ja, dan schiet ik even vol.
1: Ja,
2: ja, maar dat ging vanzelf hoor.
1: Ja,
2: dat ging vanzelf. Als, ja, ik kan het. Ja, ik schiet even vol.
1: Nee, geeft dat niet. Dat is alleen maar mooi.
2: Sorry, dan heb ik gelukkig een donkere zonnebril op.
1: Ja. Ja, wie bent u nou het meest dankbaar?
5: Mijn ouders.
1: Ja.
5: Want die hebben mij de start gegeven, zodat ik nu succesvol kan zijn in wat ik weer voor mijn kinderen kan doen.
1: Ja.
5: Dus ja, mijn ouders.
1: Zonder je ouders was je er niet geweest?
5: Nee, dan was ik er al niet geweest inderdaad. En die hebben me ook een goede start gegeven en de goede weg opgeholpen. Dus.
1: En wat heeft u ermee gedaan? Zonnetje gezet ooit of zoiets verteld?
5: Zeker,
1: wat
5: ja.
1: Wat u vertelt?
5: Ik ga 4 keer per week altijd naar ze toe. Dus ik ben ze heel dankbaar en ik ga er ook echt altijd vol voor. Als ze mij nodig hebben, ga ik er ook zijn.
1: Hartstikke goed.
5: Ja.
1: Het meest dankbaar?
6: Dat is een moeilijke vraag.
1: Best wel.
6: Ik denk toch mijn vrouw en mijn kinderen.
1: Ah.
6: Ja, dat ze genoeg geduld hebben met mijn drukke, onplanbare leven.
1: Oh, is het niet een beetje tot bedaren gekomen op een gegeven moment?
6: Nee,
1: het gaat nog steeds onstuimig.
6: Ja.
1: Oh ja?
6: Ja, ja, klopt. Dat blijft ook zo, denk ik. Ja.
1: En die hebben geduld of zo? Of?
6: Ja. Ja, dat klopt. Die zijn niet klemerig. Die gunnen mij de vrijheid die ik nodig heb. En tegelijkertijd zijn ze altijd blij en gelukkig als ik er ben. Dus,
1: oh,
6: ja,
1: dat klinkt goed.
6: Ik ben bevoorrecht mens. Ik ben toch niet live in de uiting?
1: Nee, is niet live. Nee, zeker niet.
2: Maar natuurlijk mijn ouders, want zonder mijn ouders was ik had ik hier niet gestaan.
1: Dat zijn veel mensen, ja.
2: Maar dankbaar ben ik. Ja, je kan niet zeggen voor één iets. Het zijn factoren van heel veel dingen.
1: Best
2: en
1: wel.
2: Dan is het best wel veel om het zo even te vertellen.
1: Nee, hoeft niet.
2: Nee, nou ja, het is heel veel.
1: Maar ouders, daar begint het mee inderdaad.
2: Dat is het ook. En als je zelf positief staat in het leven, dan ben je al dankbaar voor heel veel dingen.
1: Ja,
2: Gewoon voor mensen om je heen. Ja, sorry.
1: Hartstikke bedankt. Nee, hartstikke bedankt. Poppen er maar.
2: We smelten.
1: Oké. Okay. Hey, hartstikke bedankt. Leuk hoor. Ga luisteren, hè.
4: Ja.
2: Dag.
1: Hoi, hoi.
7: Drechtstad FM. Eén radiostation voor

Dido hoorde je hier in de show. Hartelijk dank. Thank you. Speciaal verzoek van Jeroen van Gent. Die het wel passen vond bij zijn reportage. En Claude Bezotti met Madame. Over een paar minuten. Een minuut of 3, 4. Een prachtig verhaal van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over de Brontosaurus. Komt na Kelly Bush. Helemaal niemand. Een computer. En de computer zingt Floating High.

0: Brontosaurus. Dit wordt een vies verhaal. Luister niet. Het gaat over u. Luister nou niet. Doe liever uw ogen dicht en stel u voor dat iemand zijn tong in uw mond steekt. Dit wordt echt een vies verhaal. Luister niet verder. Een vreemde steekt zijn tong in uw mond. Terwijl ze daar zit, voelt u die tong groeien. Ze wordt langer. Tastend zoekt ze zich een weg naar de keel. Bij de huig aangekomen, aarzelt ze even om dan resoluut links af te slaan, rechtsaf voor u, de luchtpijp in. Lillend daalt de tong af, via de bronchiën de longen in, alle protesten van de trilhaartjes ten spijt. Warm en vochtig dringt ze door tot in de fijnste vertakkingen, likt daar gretig de longblaasjes af en trekt zich dan terug, via de bronchiën weer omhoog, om ijlings, maar niet dan na een innige verstrengeling met uw tong uw lichaam te verlaten. Er wachten meer tongen. Dit was een vies verhaal. Niet eens zozeer vanwege die tong, al is het niet leuk dat zoiets zomaar binnendringt, als wel vanwege alles wat eraan kleeft. Etensresten, nicotine, korstjes plak, iets uit een kies. Zo'n tong heeft immers jarenlang in andermans mond gezeten en zijn merk sigaretten is vast niet het uwe. Vies kan ook mooi zijn. Zo mooi als een gedicht. Een gedicht van Kees Budding. Dode pissebed heet het. Er ligt een dode pissebed op het kleed. Zo begint het. In de 11e regel al gooit Budding het lijkje in de prullenbak. Wat moet je anders doen, verzucht hij. Je kan hem slecht een grafje met een kruisje geven. Toch, besluit de dichter, hij ademde dezelfde lucht als ik. Die laatste regel ontroerde me meteen. Het bevalt me wel dat we met ons allen op deze wereld zijn verbonden door de levensstof bij uitstek, asem. Helaas is die asem nimmer zuiver. Ze is beladen met bacteriën, huidschilfers, mijten, mijtenpoepjes, virussen, kiemen. In de lucht wemelt het van klein gespuis waarvan de Latijnse naam even onuitsprekelijk is als het aantal ontelbaar. Onraad. Maar het onheimelijkst van uw asem is toch dat elke teug die u neemt al eens in iemand anders mond heeft gezeten. In de mond van uw vrouw of die van uw vijand, in de mond van een tandartsassistente of in het tandenkerkhof van vieze oude mannetjes die pruimen. En in hun luchtbuizen, hun snot, hun longen. De lucht die u nu inademt zat gisteren nog in een Londens hoertje, eergisteren in een tandeloze Ier of IJslander. Nu dringt ze naar de keel, aarzelt bij de huig en dringt door tot in de fijnste luchtwegvertakkingen. Van long tot long. 12 teugen, dat zijn 12 tongkussen per minuut, 10.000 stuks per dag, 5.000 liter bij elkaar. In die 5.000 liter zitten ook deeltjes die ooit door Winston Churchill zijn ingeademd of Adolf Hitler. De lucht is vermengd met fijne drupjes vol ziektekiemen. Melk is verplicht gesteriliseerd, maar wie doet er iets aan onze lucht? Wie echt frisse lucht in zijn slaapkamer wil, doet er wijs aan het raam te sluiten. Dagelijks ademt u lucht in uit het inwendige van uw vader, uw baas, de hond, vogels, vissen, kakkerlakken en een pissend bed natuurlijk. Wilt u eens iets bijzonders? Zet dan een eierpannetje vol water op. Hartwater. Hartwater bevat veel kalk. Kalk, dat bestaat uit de skeletjes van diertjes uit het krijt, nu meer dan 100 miljoen jaar geleden, toen dinosaurussen de wereld regeerden. Terwijl die skeletjes zich tegen de wand nestelen als ketelsteen, komt uit de kalk door het koken zuurstof vrij, die daar meer dan 100 miljoen jaar in heeft gezeten. Ze bubbelt omhoog, verlaat de vloeistof en zweeft dan uw mond binnen, langs de huig, via de bronchiën de longen in. Lucht die 100 miljoen jaar geen daglicht heeft gezien. Lucht die het laatst is ingeademd door een brontosaurus. Doe uw ogen dicht en laat haar over uw tong rollen. Een vluchtig kusje van een brontosaurus. En daar dan een zacht gekookt eitje bij.
1: Drechtstad FM. Eén

zo verlegen klinkt het allemaal niet natuurlijk. Linda Ronstadt, Blue Bayou, uit 1976. En Robert Long ervoor met Liefste, Mijn Liefste. Over een paar minuten gaan we luisteren naar Tom Vincenzi. Hij is gepassioneerd en veelzijdig woordkunstenaar, letterkunstenaar. Hij gaat praten met Tera Cox over een geweldig gedicht over Ahmed Abu Talib. Je weet wel, de vorige burgemeester van Rotterdam. Het komt er allemaal aan na deze van Robbie Williams, The Road to Mandalay. See.

0: Vincenti geeft Rotterdam weer een nieuw en mooi markant punt. Welkom Tom.
1: Leuk om er te zijn.
0: Ik ben heel benieuwd. Wat wordt dat markante punt waar jij voor gaat zorgen?
1: Het wordt een afscheidsgedicht voor oud-burgemeester Abu Taleb.
0: Een afscheidsgedicht, maar dat heb jij niet geschreven. Dat heeft hij zelf geschreven.
1: Dat klopt, ja. Dat is een gedicht van hem Laten en Doen uit 2023. Hij is zelf ook dichter. En dit is vanuit een motie ontstaan door gemeente Rotterdam als een afscheid voor hem, voor zijn tijd als burgemeester.
0: Ja, nou heb je het niet geschreven, maar je gaat het wel schrijven. Vertel, wat ga je doen?
1: Klopt, ja. Ze hebben mij gevraagd om het ontwerp te maken en het uiteindelijk het gedicht te schilderen op een muur in Karnisse.
0: Waar dacht je allemaal aan bij het maken van het ontwerp? Denk je dan aan de hele layout, het lettertype? Wat heb je dan in je hoofd? Wat gebeurt er in jouw hoofd dan?
1: Ja, er gebeurt van alles. En je wil natuurlijk heel graag iets heel erg moois maken hiervoor. Dat is een prachtig mooie kans om te laten zien wat je kan. Maar ik moet ook wel zeggen dat dit project, voordat ik er iets mee heb gedaan, al zo mooi is door de verschillende lagen die erin zitten. Het is een prachtig gebaar voor Amit Ubutaleb, een hele mooie burgemeester. De plek waar het wordt geplaatst is ontzettend mooi. Het is
0: Vertel.
1: Een huis van twee betrokken bewoners, Hans en Nadine, die deze muur gedoneerd hebben aan dit project. En het was ook zijn adoptiewijk. Amit Ubutaleb kwam hier één keer in de week.
0: En waar was dat?
1: In Karnisse, ja. En had ook daar zijn eigen kantoortje. Dus hij droeg echt een hart naar deze wijk. En daarom, er was al heel veel in dit project te vinden. En op die manier heb ik ook naar gekeken. In plaats van het op een hele bijzondere, uitgebreide manier vorm te geven, denk ik dat het juist prachtig is als het op een mooie, zachte manier samenvalt met de wijk en met het pand, met de muur.
0: En is het dan een witte muur waarop je dat aanbrengt? Moet je daar ook voor zorgen trouwens, voor de ondergrond?
1: Ja, zeker. Ik noem dat de drager. Dus het vlak waar het gedicht op komt. Dat verzorg ik ook, ja.
0: En nou was het natuurlijk, is het een hele charismatische man. Wat kan je er nou inleggen waardoor dat ook nog een beetje te zien is, behalve de woorden die hij zelf al geschreven heeft? Ga je dan op zoek naar een lettertype of een tint? Of...
1: Ja, zeker. Allebei, zowel kleur als lettertype. Lettertype is natuurlijk heel belangrijk. En daar zijn in mijn hoofd allemaal dingen die er voorbij zijn, letters die er voorbij zijn gekomen. Ook een onderzoek natuurlijk gedaan. Maar uiteindelijk dacht ik, het mooiste is als de letter de zachtheid van het gedicht en het belangrijke van het gedicht draagt. En het niet al te veel opvalt. Ik heb een letter gevonden, dat is de proza. Dat gemaakt door bureau Roffa. En dat is dus een Rotterdams letterontwerpbureau. En deze letter is, hij lijkt heel eenvoudig, maar er is net even iets geks aan. Er is net even iets spannends aan. Dus hij is spannender om naar te kijken dan een gemiddeld lettertype. En zo, in mijn ogen past dat supergoed bij dit gedicht en bij het project.
0: Ga je dan van tevoren, ik noem maar wat, door dat op die muur projecteren om te kijken waar het precies komt, zo ver van het dak of zo ver van de bodem of de grond. Hoe doe je dat? Waar ga je beginnen dan?
1: Ik heb een lasermeter, dus dat is een apparaatje waarmee je de afstanden kan meten en daar maak ik een ontwerp in de computer, hoe groot het ongeveer gaat worden, en daarin ga ik passen en meten en kijken totdat het past. En uiteindelijk werk ik weer met priktekeningen, de pounce patterns, gaatjes in het papier, poeder er doorheen en dan staat als het goed is straks de schets op het witte vlak en dan kan ik beginnen met het schrijven van het gedicht.
0: Mooi proces zeg. Nou is op een tijdje de onthulling. Dan vraag ik me af, moet je dan steeds achter de schermen werken? Want een onthulling, dat houdt eigenlijk in dat wij het nog niet weten hoe het eruit komt te zien en dat we het dan ineens wel te zien krijgen.
1: Ja, dat is natuurlijk lastig met zulke grote projecten.
0: Daarom was ik er ook wel benieuwd naar.
1: Ja. Het schilderen ga ik mee starten op 1 september. Dus op 4 september is het hopelijk klaar. En daar zit dus nog zeker 2 weken tussen. Er gaat niet een doek voor en het staat ook niet in de stijgers. Dus eigenlijk is het vanaf 4 september voor iedereen al toegankelijk om te zien. En 19 september is de officiële opening. Dan is natuurlijk iedereen erbij. Dan zijn de betrokken partijen erbij. Het CBK zal erbij zijn, voor wie deze opdracht ook is. Het BKOR en Kunst en Vliegwerk. Hans en Nadine zullen er dan allemaal
0: Wordt
1: zijn.
0: Wordt het dan ook gefilmd? Dat lijkt me heel mooi dat we kunnen zien hoe jij dat schrijft.
1: Ja, zeker. RTV Rijnmond komt ook langs om video te maken, een item. Dus dat is allemaal, wordt dat hartstikke leuk. Ik vraag ook vrienden om natuurlijk een videoreportage te maken die ik dan later weer kan delen op de socials. Dus,
0: dit is niet je eerste muur, hè, die je doet in Rotterdam?
1: Nee, dat klopt.
0: Ik voel een Vincenti-route aankomen in Rotterdam, maar die moet je nog maar eens. Volgens mij staat er op jouw site allemaal stipjes waar jij iets gemaakt hebt.
1: Klopt. Ja, we zitten ver over de 300 inmiddels. Bijna 200 in Rotterdam. En op die kaart op mijn website kan je inderdaad alle werken die ik tot nu toe heb gemaakt.
0: We gaan de route uitstippelen, Tom. Wanneer is de onthulling en hoe pak je dat aan als je daarbij wil zijn?
1: De onthulling is op 19 19 september. Het is op de Meester Arendstraat, op de hoek van de Klaverstraat, in Karnisse. En het is voor iedereen toegankelijk.
0: Geweldig. Dankjewel Tom Vincenti, signpeter, letterkunstenaar, voor deze tip. Op naar Rotterdam om dat gedicht op die muur te bekijken van Abu Talib. Dankjewel Tom.
2: Tot middernacht, de late avond.
3: Oh, darling, I wanted to give you everything.

mooi gelegenheidsduo, Marvin Gaye en Diana Ross, samen in You Are Everything. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond alweer. De tijd is gevlogen. Helaas, pindakaas, maar het is klaar voor vandaag. Maandag is er weer een late avond, dan zit hier... Oh, ikzelf zie ik volgens het rooster, dus wij ontmoeten elkaar maandagavond weer. Als het een beetje mee zit. Dus wat mij betreft, tot dan. En intussen hebben we natuurlijk hier bij de lokale omroep heel veel lekkere muziek en mooie programma's voor je. Dus blijf vooral luisteren. Het laatste van vandaag is Bob Marley samen met zijn Wailers en Waiting in Vain. Ik wens je voor zometeen mooie nacht. Welterusten. En als je gaat werken en blijft werken, een hele goede wacht.

0: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Eendrachtstraat in Rotterdam is een man zwaar gewond geraakt na een steekpartij. De man was na een ruzie in zijn been gestoken. Agenten waren al snel bij de gewonde man, die toen nog rechtop kon staan. Ondanks het optreden van de agenten zakte het slachtoffer niet veel later in elkaar. Hij moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. Volgens een 112-correspondent ter plekke werd er een mes gevonden, maar het is niet duidelijk of dat mes ook is gebruikt bij de steekpartij. De aanleiding van de steekpartij zou een ruzie zijn geweest op de Boomgaardstraat. Vanaf die plek zou de slachtoffer en dader naar de Eendrachtstraat zijn gerend. De politie doet nog verder onderzoek. Aan de Verlengde Motorstraat in Rotterdam is vannacht een automobilist hard op een fietsenrek gebotst. De bestuurder zou onder invloed zijn geweest van alcohol en drugs en verloor bij het rijden de macht over het stuur. Hij is vanaf de weg met zijn auto op de stoep beland en tot stilstand gekomen bij het fietsenrek. Onderweg had hij ook nog een prullenbak omver gereden. De bestuurder is aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed. Foto's zijn dozen met lachgascilinders te zien. De auto is door een berger weggesleept. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren ontslagen vanwege corruptie. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Aanleiding voor het onderzoek was een artikel in NRC een paar jaar geleden over fraude bij aanbestedingen bij bouwprojecten. Bedrijven zouden ambtenaren hebben omgekocht. Na de berichtgeving stuurde de gemeente 1 betrokken ambtenaar met pensioen. 2 andere ambtenaren werden hangend het onderzoek geschorst. Inmiddels is volgens de gemeente gebleken dat hun gedragingen ernstiger waren dan gedacht. En daarom zijn ze nu dus ontslagen. De OM doet nog onderzoek. In totaal worden er 11 mensen verdacht. Op de N470 bij Berkel en Roderijs is gisteravond een auto hard tegen een verkeersbord gebotst. De auto kwam na de botsing tientallen meters verder achter een geluidswal tot stilstand. Het ongeluk gebeurde iets voor 9 uur gisteravond, vlak voor de rotonde bij de Noordeinserweg. Door nog onbekende oorzaak raakte de automobilist van de weg. Volgens een 112-fotograaf ter plekke was er niemand bij de auto toen de hulpdiensten arriveerden. Bergingsbedrijf kwam ter plaatse om de auto weg te halen. De politie zoekt nog uit wie het voertuig bestuurde. Het weer dan, het is vandaag af en toe zonnig en het blijft droog. Het is rustig weer en de middagtemperatuur komt uit op 21 of 22 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1

0: van 1 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Eendrachtstraat in Rotterdam is een man zwaar gewond geraakt na een steekpartij. De man was na een ruzie in zijn been gestoken. Agenten waren al snel bij de gewonde man, die toen nog rechtop kon staan. Ondanks het optreden van de agenten zakte het slachtoffer niet veel later in elkaar. Hij moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. Volgens een 112-correspondent ter plekke werd er een mes gevonden, maar het is niet duidelijk of dat mes ook is gebruikt bij de steekpartij. De aanleiding van de steekpartij zou een ruzie zijn geweest op de Boomgaardstraat. Vanaf die plek zou de slachtoffer en dader naar de Eendrachtstraat zijn gerend. De politie doet nog verder onderzoek. Aan de Verlengde Motorstraat in Rotterdam is vannacht een automobilist hard op een fietsenrek gebotst. De bestuurder zou onder invloed zijn geweest van alcohol en drugs en verloor bij het rijden de macht over het stuur. Hij is vanaf de weg met zijn auto op de stoep beland en tot stilstand gekomen bij het fietsenrek. Onderweg had hij ook nog een prullenbak omver gereden. De bestuurder is aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed. Foto's zijn dozen met lachgascilinders te zien. De auto is door een berger weggesleept. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren ontslagen vanwege corruptie. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Aanleiding voor het onderzoek was een artikel in NRC een paar jaar geleden over fraude bij aanbestedingen bij bouwprojecten. Bedrijven zouden ambtenaren hebben omgekocht. Na de berichtgeving stuurde de gemeente 1 betrokken ambtenaar met pensioen. 2 andere ambtenaren werden hangend het onderzoek geschorst. Inmiddels is volgens de gemeente gebleken dat hun gedragingen ernstiger waren dan gedacht. En daarom zijn ze nu dus ontslagen. De OM doet nog onderzoek. In totaal worden er 11 mensen verdacht. Op de N470 bij Berkel en Roderijs is gisteravond een auto hard tegen een verkeersbord gebotst. De auto kwam na de botsing tientallen meters verder achter een geluidswal tot stilstand. Het ongeluk gebeurde iets voor 9 uur gisteravond, vlak voor de rotonde bij de Noordeinserweg. Door nog onbekende oorzaak raakte de automobilist van de weg. Volgens een 112-fotograaf ter plekke was er niemand bij de auto toen de hulpdiensten arriveerden. Een bergingsbedrijf kwam ter plaatse om de auto weg te halen. De politie zoekt nog uit wie het voertuig bestuurde. Het weer dan, het is vandaag af en toe zonnig en het blijft droog. Het is rustig weer en de middagtemperatuur komt uit op 21 of 22 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: van 2 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Eendrachtstraat in Rotterdam is een man zwaar gewond geraakt na een steekpartij. De man was na een ruzie in zijn been gestoken. Agenten waren al snel bij de gewonde man, die toen nog rechtop kon staan. Ondanks het optreden van de agenten zakte het slachtoffer niet veel later in elkaar. Hij moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. Volgens een 112-correspondent ter plekke werd er een mes gevonden, maar het is niet duidelijk of dat mes ook is gebruikt bij de steekpartij. De aanleiding van de steekpartij zou een ruzie zijn geweest op de Boomgaardstraat. Vanaf die plek zou de slachtoffer en dader naar de Eendrachtstraat zijn gerend. De politie doet nog verder onderzoek. Aan de Verlengde Motorstraat in Rotterdam is vannacht een automobilist hard op een fietsenrek gebotst. De bestuurder zou onder invloed zijn geweest van alcohol en drugs en verloor bij het rijden de macht over het stuur. Hij is vanaf de weg met zijn auto op de stoep beland en tot stilstand gekomen bij het fietsenrek. Onderweg had hij ook nog een prullenbak omver gereden. De bestuurder is aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed. Foto's zijn dozen met lachgascilinders te zien. De auto is door een berger weggesleept. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren ontslagen vanwege corruptie. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Aanleiding voor het onderzoek was een artikel in NRC een paar jaar geleden over fraude bij aanbestedingen bij bouwprojecten. Bedrijven zouden ambtenaren hebben omgekocht. Na de berichtgeving stuurde de gemeente 1 betrokken ambtenaar met pensioen. 2 andere ambtenaren werden hangend het onderzoek geschorst. Inmiddels is volgens de gemeente gebleken dat hun gedragingen ernstiger waren dan gedacht. En daarom zijn ze nu dus ontslagen. De OM doet nog onderzoek. In totaal worden er 11 mensen verdacht. Op de N470 bij Berkel en Roderijs is gisteravond een auto hard tegen een verkeersbord gebotst. De auto kwam na de botsing tientallen meters verder achter een geluidswal tot stilstand. Het ongeluk gebeurde iets voor 9 uur gisteravond, vlak voor de rotonde bij de Noordeinseweg. Door nog onbekende oorzaak raakte de automobilist van de weg. Volgens een 112-fotograaf ter plekke was er niemand bij de auto toen de hulpdiensten arriveerden. Bergingsbedrijf kwam ter plaatse om de auto weg te halen. De politie zoekt nog uit wie het voertuig bestuurde. Het weer dan, het is vandaag af en toe zonnig en het blijft droog. Het is rustig weer en de middagtemperatuur komt uit op 21 of 22 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.